0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen, zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

Er is een nieuw radiostation in Nederland, voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.

Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En het is me een groot genoegen om de les in te duiken met jullie. Ik heb veel woord wat ik wil gaan delen vandaag. En hoe belangrijk is het om alles te onderbouwen vanuit het woord van God. Halleluja, want er valt geen spel tussen te krijgen. We hebben een mooie les achter de rug. De laatste twee lessen zijn geweest over de wet en over de genade. En als we dat eenmaal gaan grijpen, lieve mensen, waar de wet voor diende en hoe wij nu niet meer onder de wet zijn, maar hoe wij nu onder de genade zijn en wat het betekent om onder de genade te zijn, dat het geen vrijbrief is om te leven in zonde, maar dat de genade ons is geschonken om niet meer te zondigen. Halleluja. Weet je, het maakt dat je van nature die dingen allemaal niet meer wilt doen. En het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Amen. Amen. Weet je, God is zo ongelooflijk goed. Halleluja. Hij is mijn Heer, hij is mijn Koning, hij is mijn Verlosser, hij is mijn Heiland, hij is mijn Voorziener, hij is mijn Vrede, hij is mijn Rust, hij is mijn God. Ik hou zo ongelooflijk veel van God. Ik hou zoveel van God. Onvoorstelbaar. Weet je, zijn liefde. Elke dag weer opnieuw kun je gewoon zo aangeraakt en bemoedigd worden door zijn liefde. Te weten hoe ongelooflijk veel die van ons houdt. Man, dit is gewoon niet te bevatten, man. Dit is gewoon echt niet te bevatten. Weet je, vandaag wil ik een les met jullie gaan behandelen. Dat eigenlijk best wel heel veel persoonlijke betekenis ook heeft voor mezelf. Omdat ik ook best wel van oude gewoontes geneigd ben om eigenlijk non-stop door te gaan. 24/7. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dan ben ik gewoon niet meer te stoppen. En als ik ergens heilig in geloof, dan geloof ik er heilig in. En ik geloof hier heiliger in dan dat ik ooit ergens in mijn leven heb geloofd. Weet je, ik geloof heilig in wie God is. Ik geloof heilig in zijn woord. Ik geloof heilig in de Heilige Geest. Ik geloof heilig in het volbrachte werk van Koning Jezus. En ik geloof heilig in de beloftes die hij ons maakt en hoe we daarin kunnen wandelen. En ik wil dat zoveel mogelijk delen met mensen over de hele wereld. Over waar ik kom. En gewoon, weet je, iedereen die ik voor mijn voeten krijg. En weet je, en soms loop ik mezelf misschien wel voorbij. Soms kan ik daarin gewoon wel te snel gaan. Doordat anderen me niet eens meer bij kunnen houden. Want ik ben vaak al 10 stappen verder. Ik ben met jou aan het praten en ondertussen ben ik al bij het einde van mijn les, zeg maar. Weet je, dus het is gewoon zo werkt het brein. En ja, je kunt je denken vernieuwen. En dat doe ik ook met het woord van God. Leugen eruit, waarheid erin. En tegelijkertijd werkt dat brein voor mij gewoon op volle toeren. En ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat brein wat op volle toeren brengt of 50% kan zetten of zo, zeg maar. Dus, maar goed, er is genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ik wilde graag eventjes openen met gebed en dan gaan we deze les in. Vader, dank u wel, Heer. Voor uw woord en gewoon voor uw waarheid. En dat we die steeds meer eigen mogen maken. Dat we die steeds meer mogen omarmen. En dat we dat steeds meer mogen gaan leren toepassen in ons leven, Vader. Opdat ook de vrucht daarvan manifest zal worden. Opdat ook datgene wat al reeds volbracht is en een feit is, zichtbaar gaat worden in en door ons leven heen. Vader, dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heer. En dat u dat wat we nu gaan delen met de toehoorders, Heer, dat u dat zult nemen en dat u dus zult doorwerken in hun hart. En na zult prediken in hun hart en in hun geest, Vader. Opdat ze daardoor getransformeerd mogen gaan worden. En mogen gaan grijpen en begrijpen hoe groot u bent, Vader. Alle eer en glorie is voor u. En we danken u in de machtige naam van onze koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, dus we zijn in les 2.6 aangekomen. En de titel van de les is zijn rust binnengaan. Nou, als we het hebben over rust, dan kunnen we natuurlijk aan heel veel facetten denken. Op 8 december 2023 sprak de Heer tegen mij nadat ik een ongelooflijk bewogen jaar achter de rug had, waarin ik gewoon geen seconde rust heb gehad. Geen fysieke rust, geen geestelijke rust. Gewoon geen rust heb gehad en daardoor ook niet in de rust kon komen. Maar gewoon bleef gaan. Totdat ik me uiteindelijk mezelf aan het voorbijlopen was en merkte dat ik sommige dingen zelfs op automatische piloot begon te doen en er wat minder vreugde in zat in sommige dingen die we moeten doen. Want weet je, het evangelie verkondigen aan zich vind ik heerlijk en ik kan gewoon prediken en weet je, zet me op een podium, het komt helemaal goed en weet je, bedien de mensen, het komt helemaal goed. Maar alles daaromheen, alles. Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik op een of andere manier klaag of mopper. Maar soms hebben mensen denk ik geen idee van wat er komt kijken bij bediening. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken, logistiek. Komt er zoveel bij kijken. Praktisch komt er zoveel bij kijken. Qua voorbereiding. Alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Het is te veel, maar dan ook letterlijk te veel om op te noemen. En menselijk gezien is het bijna onmogelijk om een bediening op die manier te dragen. Godzijdank heb ik ook allemaal geweldige mensen om mij heen. Dan heb ik een geweldig team wat ze steeds meer aan het uitbreiden is. We hebben mensen in Mexico, we hebben mensen in Brazilië, en we hebben mensen in Venezuela, en we hebben mensen in Nederland, en we hebben mensen in Amerika. En weet je, het is gewoon geweldig om te zien wat God allemaal aan het doen is. Weet je, en samen kunnen we veel meer werk verzetten. Maar dan nog is het enorm en ontzettend veel. En ja, groeit het alleen maar. Maar ik was gewoon echt aan rust toe, om het maar zo te zeggen. En ik zocht de Heer en ik was aan het bidden. En God sprak tegen mij op 8 december 2023 herstel. En aan de hand van dat woord is daar zoveel openbaring gekomen in mijn leven. Wat mij zo geholpen heeft, wat me zo opgebouwd heeft en bemoedigd heeft. En me nieuwe richting heeft gegeven en inzichten heeft gegeven. En alles wat daar weer verder uit voortgekomen is gewoon te veel om op te noemen. Maar gewoon geweldig. En dus rust betekent voor mij heel veel. Het is iets waar ik in principe dagelijks naar verlang. En hij zegt, ik geef je vrede, mijn vrede geef ik je niet die de wereld geeft, geef ik die u. Weet je, dus zijn vrede, hè, zeg maar, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij zul je vrede hebben. En de vrede waar hij het over heeft, is een vrede te midden van iedere storm, halleluja. En die rust en die vrede, die heb ik wel. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik doe het toch, halleluja. Ik ben gewoon 100% berust in het feit dat kom ik, dan ben ik gelijk bij de Heer. En tot die tijd ga ik gewoon vol gas voor de koning, halleluja. Maar rust gewoon in een plek waar ik alleen kan zijn, aan de voeten van Jezus. Een plek waar ik de Heer op kan zoeken in stilte en in de rust. Waar ik even helemaal niets hoef, waar even helemaal geen prikkels zijn, waar even helemaal geen ruis en afleiding is. Waar ik gewoon eventjes alles uit kan zetten en God aan kan zetten. Om hem even op zo'n plastische manier te omschrijven, weet je. En dus ik verlangde daar heel erg naar. En God sprak tegen mij herstel. En dat brak mij, maar het bracht ook dingen tot stand waarin hij mij leerde hoe ik altijd in die rust kan zijn, ook als ik niet alleen ben. En dat is een proces. Maar deze les gaat dus over zijn rust binnengaan. En die rust binnengaan is belangrijk voor iedere gelovige. Voor iedere gelovige, of je nou gejaagd of niet gejaagd bent, maar het is belangrijk om het te begrijpen. Wat betekent het nou om die rust van God binnen te gaan? Nou, in Genesis 2 vers 2 en 3 staat geschreven dat toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dus God rustte op de zevende dag van zijn werk. Je zou kunnen zeggen, het werk was voltooid, het werk was volbracht. En daarom kon hij rusten. Toen gaf God zijn volk vervolgens ook de opdracht om op de zevende dag te gaan rusten. En dat kunnen we lezen in Exodus 20 vers 9 tot en met 11. Daar staat, het is eigenlijk in de 10 geboden, zeg maar, wordt dit meegegeven. De wet van de 10 geboden. Maar in Exodus 20 vers 9, daar staat het volgende. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat werd ingesteld, wat betekent rustdag, zeg maar. De Sabbat van de Heere. Nou, er zijn natuurlijk altijd christenen die proberen nu de Joodse Sabbat te houden. En dat moeten ze verder helemaal zelf weten. Dat, ik bedoel, wat maakt mij het uit als jij dat wil doen. Maar dit was slechts een schaduw. Lieve broeder en zuster, van de ware Sabbat die zou komen. He, dus God, de dingen die hij in het oude verbond deed en de dingen die hij in het oude verbond liet zien en die plaatsvonden, waren allemaal schaduwen van het ware wat zou gaan komen. En zo was die Joodse Sabbat die gegeven werd aan het volk in Exodus 20 vers 9... was een schaduw van de ware Sabbat die zou gaan komen. Nou, zoals we inmiddels weten, omdat we het ook behandeld hebben in de les van de wet en in de les van genade, zijn wij nu niet meer onder de wet van Mozes. En om nog accurater te zijn, wij heidenen zijn nooit onder de wet van de Joden geweest. De wet is nooit aan ons heidenen gegeven, maar aan de Joden gegeven, aan het volk van Israël gegeven. Dus er hoeft nu ook geen Joodse wet of een Joodse regel te worden nageleefd, want anders ben je zelf weer tot wet geworden. Nou, hoe mooi en vroom dat ook allemaal kan klinken, weet je, laat niemand jou deze dingen ooit opleggen om jezelf te rechtvaardigen voor God, want anders ga je de mist in. Colossenzen 2 vers 16 en 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus laat niemand je veroordelen in zaken al die dingen. Want het zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wie is aan het lichaam? Jij en niks aan het lichaam. Wij zijn zijn lichaam, hij is het hoofd. Halleluja. Nou, als wij het hebben over een schaduw, wat is dan de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Dus we hebben een schaduw in het Oude Testament. Wat een schaduw was van de toekomstige dingen. Wat is dan nu de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Christus is onze Sabbat. Christus is onze echte rust. In Christus kunnen wij nu rusten. Hij is nu onze bron van volkomen rust geworden. En ik haalde het net al aan, in Johannes 14 vers 27 staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Hij geeft een vrede die al het andere overstijgt. Te midden van welke storm of uitdaging is zijn vrede nog steeds vrede. Hij zegt ook in Matteüs 11 vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, wat ik ontdekt heb met rust, wat gebeurt er in rust? In rust herstellen wij. Want als je niet rust, kun je niet herstellen. Dus Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, allen die herstel nodig hebben, en ik zal u rust geven, ik zal u herstel geven. Hij geeft ons herstel. Hij herstelt ons en hij herstelt ons in de rust. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult, wat een belofte is, rust vinden voor uw ziel. U zult herstel vinden voor uw ziel. En soms hebben we herstel nodig in onze ziel. Door dingen die ons zijn overkomen, dingen die we hebben meegemaakt, die ons moe maken, die ons belasten. Maar hij zal ons herstellen in onze ziel door in hem te rusten. Door gewoon de dingen even los te laten en te weten dat het goed is. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie je, de Sabbat is geen dag. Dat is wat ik ontdekt heb. De Sabbat is geen dag. De Sabbat is een persoon. En zijn naam is Jezus de Christus. Halleluja, Yeshua HaMashiach. God de Vader rustte op de 7e dag omdat het werk was volbracht. Klopt dat of niet? En vervolgens is er zondeval gekomen en kwam zijn zoon om te redden wat er verloren was gegaan. En wat er verloren was gegaan was die eenheid met de Vader. En vervolgens is het nu zo dat wij kunnen rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. Dus God de Vader rust op de 7e dag omdat het werk was volbracht. En nu kunnen wij rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. In Johannes 19 vers 30. Hij gaf zichzelf in het kruishout nadat hij alle zonden, alle ziekte, alle zwakheden, alle armoede, alle pijn, verdriet, ongerechtigheden, overtredingen, afwijzing, lasten, smaad, alle schaamte en alle ellende van de hele wereld op zich had genomen en daarmee was alles klaar. En dan zegt hij, het is volbracht. Halleluja. Volbracht betekent het is klaar. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan te doen. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan toe te voegen. De afwas is gedaan, de aanrecht is gedroogd, de servies en het bestek is weer terug in de laaien in de kastjes. Ja, moet ik je helpen afwassen? Nee, het is volbracht, het is klaar, het is voltooid. Je hebt een huis gebouwd, je slaat de laatste spijker in de muur, komt een vrachtwagen aan met bouwmaterialen en die zegt van, ik kom nog wat bouwmaterialen afleveren, kun je daar wat mee? Nee, want het werk is klaar, het huis is klaar. Het is volbracht, dat is wat volbracht betekent. Je hoeft er niets meer aan te doen, het is af. Het is voltooid. Halleluja. Dus hij gaf zijn geest. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest en zei, het is volbracht, het is klaar. Hij daalde neer in de dood, hij daalde neer in het graf. En zijn bloed werd uitgestort op het altaar van de levende God. Weet je, en de prijs werd betaald. Hij deed al het werk, zodat wij nu kunnen rusten in zijn volbrachte werk. Wij kunnen nu rusten in de werken van Christus. Halleluja. Nou, het tegenhanger daarvan is dat het zou kunnen zijn dat jij zijn rust niet bent binnengegaan, omdat je het idee misschien hebt dat je nog van alles zou moeten doen voor God. En daar heb ik het over gehad in de les Genade ook. Dat als jij dat soort dingen doet, dan wandel je in feite in ongeloof. Want dan geloof jij niet dat in genade alles al is voorzien. Jij gelooft niet dat Jezus het werk heeft volbracht. Je gelooft niet dat alles klaar is. Jij gelooft niet dat er niets meer toegevoegd kan worden aan het volbrachte werk van koning Jezus, maar dat we er alleen maar in hoeven te wandelen. Dat geloof jij niet, want je probeert zelf dingen te doen. Of je hebt het idee dat je nog van alles zou moeten doen en je probeert nog allerlei dingen vanzelf te doen voor God. Om zeg maar op die manier, op een of andere manier in, in zijn gunst te komen. Of om behouden te worden, of weet ik veel wat. Maar in feite wandel je dan in ongeloof. Je wandelt dan in ongeloof. Hebreeën 4, vers 6 zegt. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, ongehoorzaamheid is ongeloof. Als je werkelijk zou geloven, dan zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie dat jou is verkondigd. Zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie? Want het woord van God zegt, dit is het werk van God, dat u gelooft in de Zoon of in hem die hij gezonden heeft. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het leven. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Weet je, dus wij stellen ons geloof in de levende God. We stellen ons geloof in Christus, dat hij voor ons heeft betaald, dat hij het werk heeft volbracht. En wij gaan dan vervolgens wandelen in die rust. Wij gaan vervolgens wandelen vanuit die rust. En we gaan de dingen doen vanuit de rust. We gaan de dingen doen vanuit geloof en vanuit die rust. En dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. Maar als jou het evangelie verkondigd is en je gaat vervolgens toch nog allemaal dingen proberen zelf te doen, vanuit werken, dode werken, vanuit wet, veroordeling, schaamte, schuld en ga zo maar door. Ja, dan ben je in principe ongehoorzaam. En dat is hetzelfde als ongeloof. Want dan geloof je dus niet dat het al klaar is. Je gelooft niet dat het al gedaan is. Weet je, misschien zeg je van, ja, ik heb nog zoveel stress, ik heb nog zoveel zorgen. Ik kan niet geloven dat God iets voor mij kan doen zonder dat ik er zelf moeite in steek. Ik kan het gewoon niet geloven, ik kan het me niet voorstellen. Maar het is genade. Het is onverdiende gunst. Lieve broeder of lieve zuster, wie je ook bent. Dus als jij denkt dat je nog van alles moet doen, geloof je eigenlijk dat Jezus het nog niet heeft gedaan. Als jij denkt dat hij alles, als jij denkt dat jij nog van alles moet doen voor God, voor wat voor reden dan ook, zeg je daar eigenlijk mee, onbewust, en ik zeg dat niet om te oordelen, dat Jezus nog niet alles heeft gedaan. Want als hij alles heeft gedaan, hoef jij niks meer te doen. Dat betekent niet dat je de hele dag op je bed moet gaan liggen en niks doen. Ik bedoel, we zijn geroepen om het licht te zijn in de wereld, de zout van de aarde te zijn. We zijn geroepen om de werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. We zijn geroepen om de werken te doen die hij doet en groter dan deze, want hij gaat heen naar de Vader. Weet je, we zijn geroepen om vruchten te dragen, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat jij die dingen moet doen om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Jij doet die dingen niet om in de gunst en in de genade van God te vallen. En daarmee dus te zeggen van wat Jezus voor mij gedaan heeft was niet genoeg. Ik moet nu zelf ook nog allemaal dingen doen, zodat ik vervolgens onder die genade kan blijven. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Weet je? Werp al je zorg op de Heer. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Nee, werp het op hem. Hij zegt het, dus doe het gewoon. Als je zegt, dat kan ik niet, dan is dat trots en is dat ongeloof. Het is radicaal wat ik zeg. Maar ik zeg het niet om aanstoot te geven. Ik zeg het ook niet om te veroordelen. Maar ik zeg het wel om wakker te schudden. Ik zeg het wel omdat het een feit is dat als jij dingen probeert toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus, dat ongeloof is. Het is ongeloof. Dus wees je daar bewust van. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe het zou moeten zijn als je bent losgeraakt van Christus. Hoe zou het zijn als je losraakt van Christus? Als Christus geen effect meer heeft in jouw leven. Als Christus geen effect meer heeft in jouw gebed. Als Christus geen effect meer heeft in jouw genezing. Als Christus geen effect meer heeft in jouw voorziening. Hoe zou dat zijn? Dat zou voelen als de hel. Jezus zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt het niet zelf doen. Je moet in hem blijven. Weet je, dus als jij denkt dat je van alles moet doen om God te laten werken in jouw leven, ben je teruggevallen in de werken en in de wet en daarmee uit de genade gevallen. Maar ik wil je dan oproepen om jezelf daarvan te bekeren en weer terug te keren in de genade. En zeggen van, Heer, dit is genade en niets anders dan genade, waar we het in de vorige les over hebben gehad. Weet je, stel je vertrouwen alleen maar op hem. Psalm 37 vers 4 tot en met 5 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw hem. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. Niet jij, hij. En in het Nieuwe Testament heeft hij het al gedaan. Het is volbracht. Schep vreugde in de Heere, want dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij heeft het gedaan. Halleluja. Zo mogen we dit nu lezen. Hij heeft het gedaan. Oh, glorie, halleluja. Het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Ik ben volbracht in Christus Jezus. Ik ben terug in de hof. Ik mag eten van de boom des levens. Ik ben vrijgemaakt door de levende zoon. Door de levende God. Door de zoon van de levende God. Halleluja. Halleluja. Weet je, als wij in zijn rust zijn, betekent het niet dat je inactief bent. Dat benoemde ik net al. Je doet wel je ding, maar je doet het vanuit de rust. Weet je, je doet het vanuit de rust. En in principe is dat met alles zo. Ik bedoel, soms komen we bij God en dan werpen we onze zorg op hem. Weet je, en dan 1 Petrus 5 en 7 zegt, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor u. En dan ga je naar hem toe en dan zeg je, Heer, ik werp al mijn zorgen op u. Want dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat is er aan de hand. Dat moet geregeld worden, dat moet betaald worden, dat moet voorzien worden. Ik weet het allemaal niet meer, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik werp al mijn zorgen op u. Oké, en dan vervolgens sta je op, pak je al die zorgen weer op, neem ze mee onder je arm. En dan ga je vervolgens proberen om zelf die zorgen weer op te lossen. Dan heb je niet al je zorg op hem geworpen. Want dan probeer je het weer zelf te doen in eigen kracht. Nee, je moet dit doen. Ik heb gebeden, ik laat het nu los. Ik heb mij voorbereid, ik laat het nu los. Ik heb mijn taak gedaan, ik laat het nu los. Als je dat kunt, dan betekent het dat je in zijn rust bent. Dat betekent niet dat je inactief bent. Je doet wat je moet doen, maar dan daarna laat je het los. En dan vertrouw je gewoon op hem dat alles komt zoals het komen moet. En dat alles gaat zoals het gaan moet. Halleluja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 zegt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En sterker nog, hij heeft het al gedaan. Leer om te rusten in hem. Want als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Dat is ook een powervolle uitspraak. Als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Het is zo makkelijk om in eigen werken te schieten. Het is zo makkelijk dat je het gevoel creëert bij jezelf dat je iets moet doen omdat God je anders niet kan zegenen. Maar de Bijbel laat ons zo duidelijk zien hoe het nou werkelijk zit. Galaten 2 vers 16 zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet of dode werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En ook zijn wij in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Als wij zijn gaan geloven dat als wij niet genoeg Bijbel lezen, niet genoeg bidden, niet genoeg tijd met God apart zetten en niet doordrukken in alles, dat God ons dan niet kan gebruiken, dat hij niet ons door ons heen kan gaan werken. Als wij dat zijn geloven, dan ben je jezelf tot wet geworden, lieve broeder of zuster. Je bent jezelf dan tot wet geworden. Weet je, maar verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Doe het weg uit je leven. Stap er van weg, loop er van weg, laat het los. Weet je, ga gewoon weg daarvan. Nee, ik stap in het volbrachte werk van koning Jezus. Weet je, die discipelen wilden ook allemaal graag weten wat ze allemaal moesten doen voor God, zodat ze in zijn werken mochten wandelen. En ik had het net natuurlijk ook al voorgelezen in Johannes 6. Van wat is nu het werk van God dat ze mogen doen? Of heb ik dan in vorige les, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Johannes 6. Ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen? Vers 28, opdat wij de werken van God mogen verrichten. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus we hoeven alleen maar te geloven in Jezus. We hoeven alleen maar ons geloof te stellen in de genade. We hoeven alleen maar te geloven dat hij alles tot stand heeft gebracht. We hoeven alleen maar te geloven dat hij het volbracht heeft. En dat we niets hoeven toe te voegen aan dat volbrachte werk. Dat is wat we hoeven te doen. Alleen maar dat te geloven. Dan gaan we vanzelf vruchten voortbrengen die hij in ons produceert. Als wij in hem rusten, in hem gevonden en in hem opgebouwd worden. Dan gaat dat vanzelf. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dan ga je vanzelf vruchten dragen. Maar jij kan rusten in zijn werken. Jij kan rusten in alle facetten. Hebreeën 4 vers 10 zegt, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Ik bedoel, is het niet geweldig, is het niet fantastisch? Is het niet gewoon helemaal super, top, geweldig,

Jezus die ging zelf constant de berg op om in de rust de Vader te zoeken. En we hebben verschillende bijbelteksten die daarbij zijn. Marcus 6, 46, Lucas 6, 12. In Lucas 9, vers 28 staat: het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En in Handelingen 10, vers 9 staat dat Petrus ook het dak opklom om te bidden. En dan kreeg hij een visioen. En bij Jezus was het zo dat hij de berg op ging om te bidden met Petrus en Johannes en Jacobus. En dat zijn gezicht werd veranderd en zijn kleding blinkend wit werd. Dus er gebeurt iets als wij de stilte, de rust opzoeken en aan de voeten van de Heer gaan zitten. Weet je, ik bedoel, ik ga, weet je, we zijn voor ons werk heel veel in Brazilië. En ook in andere landen in Zuid-Amerika waar heel veel bergen zijn. En ik pik elke dag wel een moment. 'S morgens of 's middags of in de avond, wat dan maar. Ik pik altijd een moment om de berg op te gaan. Meestal in de ochtend. Om de berg op te gaan en om alleen te zijn met God. Om hem te zoeken. En om hem te loven en te prijzen. Om aan zijn voeten gevonden te worden. Weet je, en daar gebeuren geweldige dingen. Ik krijg allemaal mooie inzichten. Ik krijg allemaal openbaringen. Ik krijg allemaal leiding van de Heer. Weet je, dus het is gewoon fantastisch om te weten en om te zien. Als jij in zijn rust bent en functioneert vanuit zijn rust, vanuit zijn volbrachte werk, kunnen er gewoon fantastische dingen gebeuren. Dus stel je vertrouwen, jouw geloof in het volbrachte werk van Koning Jezus. En als je dat doet, dan kun je alles compleet loslaten. Alles loslaten. Efeze 2 vers 10 zegt: wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn voorbereid om goede werken te doen die hij van tevoren heeft voorbereid. Heeft hij van tevoren bereid. Weet je, wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Goede werken. Dat wil zeggen niet jouw werken, maar zijn werken. Niet jouw kracht, maar zijn kracht. Niet jouw vermogen, maar zijn vermogen. Niet jouw prestaties, maar de prestatie die Jezus heeft gewerkt. Niet jouw moeite, maar de genade die alles heeft voorzien. Het betekent dat je jezelf volledig over kunt geven aan het volbrachte werk. Alles is gedaan. Filippenzen 1 vers 6 zegt: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hij is een goed werk begonnen in ons. Hij is een goed werk begonnen in jou en hij is een goed werk begonnen in mij. En in Christus Jezus zijn wij volmaakt geworden, Colossenzen 2 vers 10. Zijn wij volbracht, zijn wij een nieuwe schepping, kunnen wij ons bekleden met een nieuwe mens. Maar het werk dat hij door jou heen wil werken en het werk dat hij in jou begonnen is tot de dag dat we opgenomen worden of dat we naar de Heer toe gaan. Weet je, hij zal dat voltooien. Het is een belofte. Hij zal dat voltooien. Dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Jij hoeft het niet te voltooien, hij. Jij hoeft het niet te werken, hij. Jij hoeft het niet te doen, hij heeft het gedaan. Hij heeft het betaald. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voorzien. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het beschikbaar gemaakt. Hij. En je hoeft er alleen maar in te wandelen. Ga zijn rust binnen. Het is nog steeds van kracht. Die belofte is nog steeds van kracht. Hebreeën 4 vers 1 zegt: laten wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. De belofte om zijn rust binnen te gaan is nog steeds van kracht. Jij kunt zijn rust binnengaan. Jij kunt gaan wandelen vanuit wie je bent in Christus. Jij kunt gevonden worden aan de voeten van Jezus. Jij kunt in hem gevonden, geworteld en opgebouwd worden. Jij kunt putten vanuit wie je bent in Christus. En jij kunt jezelf vrijmaken van werken, dode werken. Je kunt jezelf vrijmaken van zelfverdienmodel, van prestaties en al die dingen meer. Je kunt zijn rust binnengaan en ontspannen en weten dat God is in control. Want het werk dat hij in jou begonnen is, zal hij voltooien. Hij zal het voltooien. Hij zal het doen. Vertrouw op hem, hij zal het doen. En hij heeft het al gedaan in Christus Jezus, halleluja. Dus leg al je werken af, leg al je moeite af. Bekeer je van al je onbedoelde eigen prestaties. Ga zitten aan de voeten van Jezus en vertrouw op hem. Dan weet je wat je moet doen. Weet je? En als je het doet, doe het dan vanuit zijn rust. En weet dat alles, maar dan ook alles goed is. God is goed. Weet je, God gaf mij dat inzicht over zijn rust binnengaan en wandelen vanuit zijn rust, bewegen vanuit zijn rust. En het heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt. Ik zeg niet dat ik het al heb gegrepen. Dat zegt Paulus ook. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten wat achter mij ligt, maar uitstrekken naar wat voor mij ligt. Halleluja. Weet je, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik heb het wel begrepen. En ik ben er heel hard mee onderweg. Om steeds meer vanuit de rust de dingen te doen. En de dingen los te laten waar je toch geen controle over hebt. Om gewoon om te vertrouwen dat het werk dat hij in mij begonnen is, dat hij dat zal voltooien op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is klaar. Het is volbracht. Ik ben volbracht. Jij bent volbracht in Christus Jezus. Wij hoeven niets meer toe te voegen aan onze zaligheid.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
10: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: ready. Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Nou, we hebben inmiddels al aardig wat behandeld. We hebben het gehad over wat doet geloof. We hebben het al gehad dat geloof Gods betaalmiddel is. Dat het systematisch werkt. In andere woorden, het werkt voor iedereen altijd hetzelfde. We hebben het erover gehad dat 10 dingen die gebeuren door geloof. We hebben het gehad over waarom God geloof vraagt. Waarom God niet met goede werken, met hoop of met nood werkt. We hebben het gehad over wat geloof is. We hebben het ook nog gehad over wat we niet moeten verwarren met geloof. Ik denk dat dat een hele verhelderende les was voor veel mensen. Gods definitie van geloof. En 5 kenmerken van Bijbels geloof. Dus we hebben het al gehad over wat doet geloof, waarom vraagt God geloof, wat is geloof? En we hebben het gehad over hoe je geloof krijgt. We hebben het de afgelopen 3 avonden over gehad. We zijn begonnen met die 3 fundamenten van het mosterdzaadje waar Jezus over onderwijst. Hoe groei je in geloof, hoe werkt dat? We hebben het gehad over 5 manieren om te groeien in geloof, hoe geloof komt. De 5 verschillende manieren. En de afgelopen keer hebben we het gehad over afrekenen. Met ongeloof, met twijfels en met zorgen. En waarom? Omdat twijfel is een geloofsblokker. Amen. Dus Jezus leert ons dat wanneer we ons geloof gebruiken, we daarbij niet moeten twijfelen. Tegelijkertijd niet moeten twijfelen. Dus we hebben gekeken, hoe reken je nou af met twijfel? Zodat je geloof effectief is. We hebben gezien hoe krachtig geloof is. Dat zelfs op 1 woord van Jezus, kom, kon Petrus uit de boot stappen en wandelen. Hij liep op water. Totdat de Bijbel zegt, hij begon te twijfelen. En hij zakte er doorheen. Dus we moeten leren hoe we met dat soort dingen omgaan. Nou, vanavond wil ik het dus hebben over je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je zou kunnen zeggen je geloof vrijzetten. Of je geloof aan het werk zetten. Je geloof gebruiken, schrijf ik even op. Je geloof gebruiken. Nou, als je weet wat geloof is, wat geloof doet en hoe je geloof krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geloof moet gebruiken. Amen. We hebben het vergeleken met geld. Zelfs als je zou weten, als je geld pakt in de deur, als je weet wat geld is, wat geld doet en hoe je geld krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geld moet gebruiken. Amen. En het maakt niet uit hoeveel je hebt. Hetzelfde geldt voor geloof. Sterker nog, we hebben allemaal de mate van geloof. Amen. We hebben allemaal, zelfs Petrus zegt, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben. Als hemzelf. Jij hebt hetzelfde geloof als de apostel Petrus had. Amen. Dus alleen, je moet leren om het te gebruiken. Ik weet vroeger bij mij, ik opgroeide bij mij in de straat, was er een mevrouw en noemde die vrouw Tante Sjaan. En dat kwam omdat het een tante was van vriendjes van ons, toen we op de basisschool zaten. En die woonde in er eentje, een oude boerderij. En die vrouw leefde heel erg armoedig. Ze had altijd oude kleren aan, vaak zelfgemaakte kleren. Ze had geen auto. Ze kwam ook bijna nooit buiten. Iemand anders moest boodschappen voor haar doen. En als ze dan boodschappen moest doen voor haar, dan was het, alles was altijd te duur. Alles moest altijd goedkoper. En anders gingen ze dingen zelf verbouwen. En zo leefde die vrouw. En op een dag, en haar huis stond op instorten. Nadat ze stierf, is het huis ook onbewoonbaar verklaard. Er moest helemaal opgeknapt worden. Maar goed, op een dag stierf die vrouw. En de familie ging het huis in om het huis op te ruimen. En die vonden voor 100.000 euro's cash. In de kussens lopen, in de matrassen, in de schilderijen. Op allerlei plekken. 100.000. En het was in die tijd nog guldens. Gewoon cash geld in huis. En het punt is dus dat die vrouw, die had heel veel geld. En haar man was boer geweest, had al het land verkocht. Hij was overleden, dus waarschijnlijk had ze al dat geld van al die verkochte landen gewoon contant in hun huis gelegd. En dan zie je, het maakt niet uit hoeveel geld iemand heeft, totdat je leert om het te gebruiken. Amen. En hetzelfde is met geloof. In het geestelijke ben je zo ontzettend rijk, want je hebt een even kostbaar geloof ontvangen als de apostel Petrus. En wij mogen gewoon weer leren om het te gebruiken. Amen. Als ik het boek Handelingen lees, Handelingen 5, waar staat dat ze de zieken uit de hele omgeving begonnen ze te leggen op de straat, opdat maar de schaduw van Petrus op hun zou vallen. En ze werden allemaal genezen. Als ik dat lees, denk ik, wat is er gebeurd? Zijn de demonen sterker geworden in de ziektes? Of zijn de gelovigen soms zwakker geworden? Maar Petrus zegt, ik schrijf aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. We hebben datzelfde, we hebben dezelfde geest van God, we hebben hetzelfde geloof. Alleen, nu moeten we het weer leren te gebruiken, amen. We moeten leren om dat geloof vrij te gaan zetten. En daar wil ik het vanavond over gaan hebben. En dat is wat Jezus ons onderwijst met dat mosterdzaadje. Dat geloof moet je gaan gebruiken. Je moet dat gaan zaaien, je moet dat in gaan zetten. En als je dat in gaat zetten, zal het een gigantisch groot effect hebben. Amen. Nou, je mag met me meegaan naar Lucas hoofdstuk 17. En ik weet dat we deze tekst al eerder hebben gelezen, maar het doet geen pijn om hem nog een keer te lezen. Lucas hoofdstuk 17. Daar zeggen de apostelen in vers 5. Heer, vermeerder ons het geloof. Geef ons meer geloof. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geworpen en hij zou u gehoorzamen. In andere woorden, jij zegt, het gaat niet om meer geloof, het gaat om het gebruiken en inzetten van het geloof wat je hebt. Amen. Maar Jezus is nog niet klaar, want er staat er en wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde waait, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en hij eet en drinkt. En eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet u ook u, wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte slaven, want we hebben slechts gedaan wat we moeten doen. Dat er weer en. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat het dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er 10 Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verwierpen hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was de Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er geen anderen die terugkeren om God de eer te geven aan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u genezen. Of uw geloof heeft u behouden. Nou, op de vraag van de apostelen, Heer, geef ons meer geloof, begint Jezus hun uit te leggen hoe geloof werkt. En vervolgens begint hij hun ook te demonstreren hoe geloof werkt. En ik vind dit zo'n mooie les. Hij vergelijkt geloof eerst met een mosterdzaadje. En een mosterdzaadje, ondanks dat het klein is, je moet dat gaan inzetten, gebruiken, zodat het een gigantisch groot effect heeft. Maar dan gaat Jezus verder met zijn onderwijs. Zegt hij, en wie van u een dienstknecht of wie van u een slaaf heeft? En Jezus vertelt dan het verhaal van een kleine boer. En in die tijd had je dienstknechten en slaven die onderdeel waren van de maatschappij. Wie van u die een slaaf heeft? En dan begint Jezus te uit te leggen. Die slaaf die moest aan het werk gezet worden. Die slaaf die moet niet gepamperd worden, die moest aan het werk gezet worden. Die dienstknecht moet aan de gang gezet worden. En Jezus vertelt dat nog steeds in de context van geloof. Jij moet je geloof aan het werk zetten als een dienstknecht. Jouw geloof gaat aan het werk voor jou. Dat is het verschil tussen bergen beklimmen en bergen verplaatsen. Amen. Jezus leert ons bergen verplaatsen, niet bergen beklimmen. Er zijn heel veel preken in de kerk over hoe je bergen moet beklimmen. Maar Jezus was niet iemand die werkte bij de lokale klimvereniging. Die mensen leerden hoe ze bergen moesten beklimmen. Jezus leert mensen om bergen te verplaatsen. Amen. En dat is iets wat we moeten leren. Maar daarvoor moet je je geloof aan het werk zetten. Het ging niet om het hebben van die dienstknecht. Het ging om het gebruiken ervan. Daarin zit de kracht. En dan zegt Jezus ook in die context, hè, dan moet je niet zeggen dat hebben wij goed gedaan. Die slaaf heeft gewoon gedaan wat hij moest doen, wat hem opgedragen was. En meteen geeft Jezus het voorbeeld met die 10 Melaatse. Die 10 Melaatse roepen van afstand, zeggen, Heere, help ons. En Jezus gaat niet zelf hard aan het werk. Hij gaat niet zeggen, jongens, kijk eens of je Lucas ergens kan vinden in de buurt. En kijk eens of we nog een antibiotica hebben. En wat de Lepra-stichting hiervan zegt. En of we, weet je... Hij begon niet zelf heel hard te werken. Jezus ging niet eens handen opleggen en zalven. Het enige wat Jezus doet, hij geeft hun een opdracht en hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zegt, ga jezelf aan de priesters laten zien. En eigenlijk zegt hij, ga jezelf gezond verklaren. Want de priester mocht de Melaatse gezond verklaren. En wat doen die Melaatse? Ze beginnen te handelen in geloof. Ze beginnen te gaan en ze genezen. En dan komt er één terug om Jezus te danken en Jezus geeft God de eer. Alles zit in de context van leren om je geloof te gebruiken. En jij moet je geloof gaan gebruiken als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk gaan zetten als een mosterdzaadje. Amen. Dus zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, zet je geloof aan het werk. Weet je, je moet je geloof ergens op richten als het ware. Ik weet niet of er wel eens mensen zijn die hebben geschoten met een geweer, maar dan krijg je, er zit dan zo'n kijker op en je moet ergens op richten. Hetzelfde met je geloof. Je moet je geloof aan het werk zetten. Geloof is een kracht. Faith is a substance. Zeker nog, je voelt het wanneer het aan het werk is, als je het aan het werk zet. Ik zat een boek te lezen van John Kee Cho. Mensen wel eens gehoord van John Kee Cho? John Kee Cho, hij begon met helemaal niks. Hij sliep op een plek, aan, niet eens een bed. Hij sliep op de vloer, geen bureaustoel, helemaal niks. En God riep hem als pastor, als voorganger. En hij begon met helemaal niks, met geen kerkleden. En hij eindigde met de grootste kerk ter wereld van meer dan 1 miljoen mensen. Meer dan 1 miljoen mensen. En ook nog een van de, in Korea, een van de armste gebieden destijds wat er was. Meer dan 1 miljoen mensen. Maar als je zijn boek leest, dan vragen mensen, oh, dat is zeker heel hard werken. En hij zegt, nee, ik zet mijn geloof aan het werk, zegt hij. Ik zet mijn geloof aan het werk. Ik gebruik mijn geloof voor kerkgroei. Dus ik ga niet in het natuurlijke heel hard allemaal aan de gang. Maar hij zegt, ik begon mijn geloof te gebruiken. Heer, en in het begin was het, Heer, ik geloof u voor 10 leden. Heer, ik geloof u voor 100 leden. En op een gegeven moment, hij begon zijn geloof te stretchen en te stretchen. En toen zei hij, Heer, ik geloof u voor 1000 leden per jaar erbij. En toen kwam er 1000 leden bij. En het jaar erop weer 1000 leden bij. En weer 1000. En toen zei hij, wacht, dit gaat te langzaam. Zie je, je moet jezelf stretchen in je geloof. En ik geloof dat God dat vanavond een beetje wil doen. Amen. Weet je, veel kerken in Nederland vinden ook een kerk van 100 mensen. Van 200 mensen vinden ze een grote kerk. Of van 300 mensen. De grootste kerkgebouwen in Nederland zijn 1000, 1500, 2000 mensen. Het wordt tijd dat dat 20.000 mensen wordt in de naam van Jezus. Dat we de standaard een beetje gaan strekken. Amen. Dat we ons geloof gaan gebruiken voor grotere dingen. Amen. We hebben lang genoeg gezeten waar we nu zitten. Amen. En toen zei die Heer, ik ga mijn geloof gebruiken om te verdubbelen. En hij verdubbelde, jaar in, jaar uit. Ja. En elke keer. Hij zegt, ik zet mijn geloof aan het werk. Ik zet mijn geloof aan het werk. Je moet leren om je geloof aan het werk te zetten. Amen. Dus je stuurt je geloof erop uit. Je gaat ergens voor in geloof staan. Je mikt je geloof ergens op. Dat is wat je doet. Ook het gebouw wat we nu gekocht hebben, wat we gaan slopen en nieuw bouwen. De eerste keer dat we er gingen kijken, ik had niet eens genoeg geld om ernaar te kijken. En we kwamen meer dan 1 miljoen tekort. En wat gaan we doen? We gaan niet heel hard natuurlijk aan het werk. We gaan geen stroopwafels bakken en die verkopen langs de deur. En een marathon rennen en hopen geld op te halen. Als mijn hoop zou zijn, hoeveel ik ren met een marathon, vergeet het maar. Nee, je begint je geloof aan het werk te zetten. Je zegt, Heer, we gaan u geloven. We gaan u geloven voor dat geld. We gaan u geloven dat er de komende tijd meer dan 1 miljoen binnen gaat komen. We gaan u geloven. En je begint je geloof aan het werk te zetten. En je stuurt je geloof erop uit. En je geloof trekt het als het ware aan. Je begint je geloof ergens op te zetten. En een jaar later kochten we het schuldenvrij. Halleluja. De sleutel is je geloof ergens op zetten. Kan groot beginnen, kan klein beginnen. Twee mensen die kwamen naar ons toe, we kennen ze goed. En op een gegeven moment was er een jong koppel, die wilde gaan trouwen. En je weet hoe nu de huizenmarkt is in Nederland, alles is gekte, niemand kan een huis vinden. En die zeiden ook, ja, we willen gaan trouwen, zeiden ze tegen Femke. We willen gaan trouwen, we kunnen nergens een huis vinden. Alles is te duur, we willen een normale prijs. En dus Fem zei, je moet je geloof ergens op gaan richten. Waar wil je wonen? Welk gebied, welke straat? Begin specifiek God ergens voor te geloven. Dus ze gingen samen overleggen, waar geloven wij God voor? Op een gegeven moment hadden ze een wijk, een straat, zeiden, Heer, daar willen we wonen. En ze gingen er naartoe en ze waren aan het bidden. En op een gegeven moment voeren ze bij een specifiek huis. Dit is het huis waar we God voor geloven. En ze deden een briefje door de brievenbus. En van, hey, we hebben interesse, we willen een huis kopen. En meteen kwam een reactie op. En die man die zei, oh ja, jullie willen het wel verkopen. En hij hoefde helemaal niet de hoofdprijs te hebben. Hij wilde het ook niet openbaar zetten, mensen konden bieden. En meteen kwam dat huis in hun handen. Halleluja. Wat is de sleutel? Je geloof ergens voor gaan gebruiken. Amen. Dus je kan voor van alles en nog wat. Kan je leren om je geloof te gebruiken? Ik weet niet of er mensen in geloof staan voor een verhuizing. Halleluja. Wie staan er in geloof voor een verhuizing? Dit soort getuigenissen moet je pakken als ze gedeeld worden. Halleluja. Ik bid dat je een huis boven bidden en boven denken zal ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Spreek gewoon de gunst van God erop. Amen. Dus begin je geloof te gebruiken. Niet bergen beklimmen, bergen verplaatsen. En je kan je geloof heel specifiek gebruiken. Sommigen van jullie kennen dit verhaal, maar het blijft een grappig verhaal. En op een gegeven moment, ik heb de eerste auto, ik heb nu 4 auto's ontvangen in geloof. En de eerste, kijk, je moet ergens beginnen. Dus ik begon met een 107, een Peugeot 107. En dat was toen prima. En toen op een gegeven moment de bediening begon te draaien. En dan moesten we met een

0: Amen, halleluja. De Bijbel zegt, als je gehoorzaam en gewillig bent, zal je het beste van het land eten. Amen. Dus ik begon daar mijn geloof op te zetten. En op een gegeven moment, ik weet nog, ze had voor een dienst, was voor een revive-avond die we hadden. En ik zat op kantoor, ik zat voor te bereiden en ik hoorde de stem van God. En God zei, vanavond geef ik je de auto. Vanavond geef ik je de auto. En na die dienst komt er iemand naar me toe. Hij zegt, hey, ik heb het op mijn hart om je een gift te geven voor een auto. Wat voor auto wil je? Ik zei, een BMW. Halleluja. En hij zei, is goed, gaan we maar in uitzoeken. Dus ik vond een BMW. Ik vond het eigenlijk nog niet eens. Ik zei, hey, wat wil ik eigenlijk hebben? En ik wilde een hele specifiek hebben met bekleding en dingen. En ik zei, hey, daar gaan we God voor geloven. En uiteindelijk precies die BMW, zoals die daar, zoals ik hem in mijn gedachten zag. Op een gegeven moment een vriend van mijn autobedrijf die belde en zegt, hey, ik denk dat ik een auto voor je heb gevonden. Precies die auto, zoals ik hem zou willen. Boom, en hij werd van ons. Halleluja. Weet je, sommige mensen hebben moeite om te geloven dat God je BMW's kan geven. Ik kan nog veel gekkere verhalen vertellen, maar mensen hebben hier al moeite mee. Weet je dat het voor God niks uitmaakt wat hij je geeft, zolang je hart er niet aan vast zit? Hoeveel mensen in de Bijbel zien niet die God extreem zegend? Kijk naar een Abraham, Isaac, Jacob. Hij wordt genoemd de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar er mensen die extreem gezegend waren. Job, die weet ik voor hoeveel vee had. Weet je, en God verdubbelde het aan het eind van zijn leven. Het maakt God niks uit. Amen. Religie wil een limiet leggen op je. Maar ik bid dat het er vanaf gebroken wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat je niet onder het juk van religie zal zitten. En wat mensen vinden wat je wel of niet kan hebben of doen. Amen. Maar dat je gaat wandelen in de zegen van God. En dat vinden veel christenen moeilijk. Als God mensen extreem zegent. Matthäus 6 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom preek je hierover? Omdat ik dat ervaar vanuit de geest. Amen. Een paar mensen gaan extreem gezegend worden in deze zaal.
1: Halleluja.
0: Matthäus 6, vers 33 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Wie zoekt hier in hun leven eerst het koninkrijk van God? Wie? Wie? En zijn gerechtigheid. Amen. En dan zegt de Bijbel, en al het andere zal God je erbij geven. Wat is al het andere? Wat hij daarvoor beschrijft. Schatten, dingen die de heidenen zoeken. Kleding, huizen, dingen waar heidenen zich druk om maken. Zal God je gewoon in de schoot geven. Halleluja. Amen. Dus op een gegeven moment had ik die BMW. En dat is nu 3 jaar geleden. En toen dacht ik, iedereen zei, ja, maar dat onderhoud is wel duur aan een auto. Ik dacht, nou weet je wat, ga ik in geloof staan voor het onderhoud. Op een gegeven moment komt iemand naar me toe die zegt, hey, ik heb het op mijn hart om al je onderhoud te betalen. Halleluja. Ze zei, ja, maar zo'n auto die rijdt niet zuinig, dat is niet zuinig. Ik zei, nou weet je wat, gaan we in geloof staan voor een tankpas. Amen. Ik zei, Heer, ik ga in geloof staan voor een tankpas. Dat iemand mij een tankpas geeft. Op een gegeven moment ben ik aan het preken op zondagochtend. Na de dienst komt er een man naar me toe. En hij zegt, hey, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf. We hebben allemaal bussen rijden over heel de weg. Maar heel raar, zeg maar de geest van God. Ik heb gewoon het idee dat God zegt dat je een tankpas moet geven. Hier, halleluja. En hij geeft me een tankpas, halleluja. Prijs God. Zie je, je moet je geloof aan het werk zetten, amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. En als mensen er moeite mee hebben, hebben ze pech. Amen. Kan je nog veel gekkere verhalen vertellen? Halleluja. Maar je moet je geloof aan het werk zetten. Amen. Zijn er mensen klaar om hun geloof aan het werk te zetten ergens op? Kijk, dat geloof. Dat zit in je. Je moet het alleen aan de gang zetten. Ik zie Jethro hier zitten. Is Johanna. Johanna is er niet bij vanavond. Jethro en Johanna. Johanna is ook fotograaf bij onze genezingsdienst. Er zijn heel veel events die we doen. En op een gegeven moment, we hadden zondagavond hadden we een genezingsdienst gehad. En maandag ochtend was ik aan, we hebben een sportschooltje in onze schuur gemaakt. Ik was aan het sporten in de schuur en één keer dacht ik, hé, ik heb Johanna gisteravond niet gezien. En normaal is ze er altijd. Dus ik vroeg, volgens mij zei Marion van, oh Johanna, is gisteren ongeluk gebeurd. Ze was met de elektrische fiets, volgens mij met een kar erbij toch. En er zat nog een klein kindje bij ook. En ze was met de fiets in de greppel geraakt, gevallen, op haar hoofd gevallen. En zware hersenschudding. Spraakvermogen was ze kwijt. Ze kon niet meer goed spreken. Pijn in de been. En ze lag op bed thuis. En ik hoorde dat terwijl ik aan het sporten was. En ik dacht gewoon, weet je, dit kan niet zo zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan ons geloof aan het werk zetten. Amen. Dus uiteindelijk belde ik Jethro. En ik zei, Jethro, ik zei, weet je wat, ik ga gewoon via de telefoon bidden. We gaan ons geloof aan het werk zetten. En ze zei, pak het zalfde met olie. En vroeg, wat voor olie? Maakt niet uit, als het maar geen dieselolie is. Amen. Gewoon slaolie of wat dan ook. En Dus Johanna lag op bed en ze kon niet eens praten. Ik probeerde eerst Johanna te bellen, maar ze kon niet eens... Ze kwam uit de woorden met gewoon de hersens. Ik weet niet, een klap hadden gehad en ze kon niet meer praten. Dus ik zei, zalfde, leg je handen op haar en ik ga bidden vanaf de telefoon. En gewoon binnen 2 seconden, ik zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, op dit moment, dat die hele klap ongedaan wordt in Jezus' naam. En met dat ik het zeg, vraag maar aan Jet, op ons roepen, halleluja, ik kan praten. En in een seconde kwam de spraakvermogen terug en we baden voor de benen. En uiteindelijk ze genas helemaal, halleluja, prijs God. Wat is het verschil? Je geloof aan het werk zetten. Amen, je geloof aan het werk zetten. Een andere goede vriend van ons, die was, op een gegeven moment werd ik gebeld op zondagmiddag. Hij was gevallen met zijn hoofd op het ijs en was ernstig. Was ook alweer een grappig verhaal, maar zijn vrouw was zwanger. En inmiddels een gezond kindje geboren. Maar zijn vrouw was best wel ver ook in de zwangerschap. Niet heel ver, maar hij wist een behoorlijke tijd. Maar hij was gevallen met zijn hoofd op het ijs, zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. En hij komt bij in het ziekenhuis en weet helemaal niks meer. En op een gegeven moment, toen vertelde zijn vrouw zoiets van aan de arts dat ze zwanger was. Hij zegt, waarom heb je mij dat niet verteld, zegt hij. In ieder geval, hij werd naar huis gebracht. Hij moest in een donkere kamer plat liggen. Als je overeind komt, zegt ze, ga je overgeven. Hij moest 6 weken, zou hij zo moeten liggen om bij te komen van een zware hersenschudding. Dus ik hoorde dat. Ze dus een appje naar zijn vrouw. Ze zegt, hey, kan ik langskomen? Ik kom vanmiddag langs. Gewoon simpel, daarheen gegaan. Olie meegenomen, woord van God erin gegaan. Kort gewoon 2 Bijbelteksten gedeeld. Dit is wat de Bijbel zegt. Ga je zalven met olie. Gebed van geloof gebeden. Volgende ochtend zat hij aan de ontbijttafel. Halleluja. Prijs God. Weet je, dat is de kracht van geloof aan het werk zetten. Amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. Nou, hoe zet je je geloof aan het werk? Hoe ga je je geloof gebruiken? Er zijn 3 voornamelijke manieren. Nummer 1, en daar wil ik het vanavond over hebben, is door te handelen. Door te handelen. Nummer 2 is door te spreken. Geloof wordt vrijgezet door te spreken. En nummer 3 is door te bidden, door gebed. Dit zijn de 3 voornaamste manieren waarop je je geloof vrijzet, aan het werk zet. Dus dat geloof, even snel een poppetje tekenen. Hij wordt steeds simpeler. Kijk, dat geloof, dat zit in je geest. Alleen dat moet eruit komen als het ware. Dat moet aan het werk gezet worden. Dat moet geactiveerd worden. En hoe activeer je dat? Door te beginnen handelen, door te beginnen met spreken, door te beginnen met bidden. En je mag even meegaan, ik wil nou gaan hebben over handelen in geloof. En je mag meegaan naar Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2. Ik ervaar echt dat God vanavond mensen uit hun comfortzone wil trekken. Halleluja. Dus ik bid dat echt. Dat limieten die religie of mensen op je hebben gelegd, dat het verwijderd wordt. Amen. Dat je niet leeft naar de standaardverwachtingen van mensen, maar de verwachtingen van God. Amen. Johannes hoofdstuk 2, heb je die gevonden? Er staat dit in vers 1. En op de 3e dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is de kern. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Ook met de inhoud van 2 of 3 metraten. Jezus zei, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, wist hij niet waar de wijn vandaan kwamen. En uiteindelijk riepen ze aan de bruidegom. Ze heeft de beste wijn tot laatst bewaard. En dit was het eerste teken wat Jezus deed. Nou, ten eerste is het een bizar wonder. Want dit is ook zo'n wonder wat religie schudt. Weet je, Jezus houdt van overvloed. Amen. Als de wijn op is, een luxe product, dan maakt Jezus de beste wijn die er is. Religie zou zeggen, nou, ze hebben vast al wel genoeg op als alles op is. Maar Jezus zegt, nee, we maken nog even de beste wijn. Amen. Wanneer gebeurde het wonder? Wanneer gebeurde het wonder? De sleutel zit in alles wat hij zegt. Doe het. Begin het te doen. En Jezus begint ze opdrachten te geven die nergens op slaan. Hij zegt, vul die vaten met water. Er waren grote vaten waar mensen zich mee wasten. Hij zegt, vul ze met water. En als dat Nederlandse dienstknechten waren geweest, wat zegt hij? Wat gaat hij doen? Ik ga niet sjouwen met water. Jawel, dit slaat nergens op. Nee, alles wat hij zegt, doe het. Doe het. Dus ze begonnen te vullen met water. Maar toen was het nog geen wijn. Het waren nog steeds vaten met water. Dus ik denk dat ze er stonden. En nu? Nu hebben we vaten met water. En zegt Jezus, schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zeg dat er wijn er is. Dat is wat Jezus zegt. Zou jij het doen? En wat doen ze? Ze scheppen water uit een watervat. En ze brachten het naar de ceremoniemeester. Zeggen, hey, moet je dit proeven? Heb je al eens over nagedacht over die verhalen? Dat is geloof. Dat is geloof. En dan staat er, en toen nu de ceremoniemeester geproefd had dat het wijn geworden was. Het moment dat hij het proefde, kwam hij er pas achter dat het wijn was. En wat was de sleutel? Handelen in geloof. Handelen in geloof. Dat geloof werd vrijgezet toen ze begonnen te handelen. Te handelen. Gewoon doen wat Jezus zegt. Wat het ook is.
2: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En heel vaak zal je moeten handelen dat in het natuurlijke dwaasheid is. Of in het natuurlijke roekeloosheid is, zou je kunnen zeggen. Maar de sleutel om je geloof vrij te zetten is handelen in geloof. Als je echt geloof hebt in je hart, zal het eruit moeten komen. Met het hart geloven, en dus daar zit je geloof, maar je moet er iets mee gaan doen. Amen. Dus je begint te handelen, soms zelfs tegen je natuurlijke omstandigheden in. Je geloof moet aan het werk gezet worden. Dus, en dat kan soms met kleine dingen beginnen. Dus je eerste reactie is vaak zo belangrijk. Op het moment dat je aangevallen wordt met ziekte in je lichaam, wat ga je doen? Ga je uitzieken? Ga je meteen in bed liggen? En zeggen, ach, de griep heerst. Iedereen krijgt het af en toe. Het hoort erbij. Het is ook weer wat kouder. De wind stond gisteren verkeerd. Of zeg je meteen, nee. Nee, ik zal niet ziek zijn. Ik zal niet ziek zijn. En je pakt je Bijbel. En je begint je geest te voeden met. En je begint te handelen. Dat zijn de eerste stappen in geloof. Dat je zegt, ik weiger om ziek te zijn. Ik weiger om ziek te zijn. Dan begin je je geloof al te gebruiken. Dat zijn die eerste stappen, die eerste reactie. En sommige mensen gaan meteen eerst helemaal eerst proberen uit te zieken. Als dat niet werkt, nou de dokter. En als dat niet werkt, nou dan komen ze een keer in de genezingsdienst. Bij sommige mensen is dat de derde keus. Maar met dat soort dingen begin je al met te handelen in geloof. Weet je, ik had ook een tijdje geleden, voor mij een maand geleden of zo, dat ik werd 's morgens wakker. Ik ging gewoon naar bed, was gezond. Ik werd 5 uur 's morgens wakker. Ik werd gewoon aangevallen, boem, met ziekte in mijn lichaam. Eerst wat ik doe, ik stap uit mijn bed, pak mijn Bijbel, ga naar beneden. Ik begon een paar teksten te lezen. Ik wist gewoon, oh, ik heb geloof voor het wonder. Boem, bid, spreek het aan, terug naar bed gaan, later wakker worden, totaal gezond. Het eerste wat je doet, je begint te handelen in geloof. Je begint te handelen in geloof. Dat is meneer Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus 1. We gaan lezen vanaf vers 22.

Jacobus 1, vers 22. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar staat dit. En wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Hoorders. Anders bedriegt u uzelf. In andere woorden, anders ben je misleid. Als iemand immers een woorder van het woord is, maar geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht van hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is vergeten hoe hij eruit zag. Jacobus zegt hier, als je het woord hoort, we hebben het heel vaak gehad over het woord en horen. Je moet het woord hebben, je moet horen, maar daarna moet je het doen. Doen, zegt Jacobus. En hoe noemt hij iemand die wel het woord hoort, maar het niet doet? Iemand die zichzelf bedriegt. Bedriegt. In andere woorden, je wordt misleid. Veel christenen in het Westen, en we hebben een kenniscultuur, hè, we zitten heel veel met ons hoofd te werken, hebben niet door dat als ze het woord wat ze horen niet doen, ze misleid en bedriegt worden. Dit is één van de redenen dat het woord van God in mensenlevens geen vrucht draagt. En ik leg dit ook altijd uit op onze Bijbelschool. Jezus vertelt er een tegelijkenis van de zaaier. En dan vertelt hij over vier grondsoorten. En de eerste grondsoort, dan valt het zaad langs de weg. Maar dan staat er dit, en je hoeft het niet op te zoeken. Ik zal het voor. Zij die het horen, en dan staat er, daarna komt de duivel en hij neemt het woord in hun hart weg. Opdat ze het niet geloven en zalig worden. Het woord zalig betekent ook gered, genezen, bevrijd, voorspoedig, houdt alles in. Dus de duivel steelt dat woord, opdat ze het niet geloven en genezen worden. Voorspoedig worden, gezegend worden, bevrijd worden. Maar waarom kan de duivel het woord zo makkelijk stelen? In Matteüs staat er dit bij. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. Nou, ik wil daar nu niet al te diep op ingaan, maar dat woord begrijpen, het woord hoort, maar het niet begrijpt, in het Hebreeuwse denken is iets begrijpen hetzelfde als iets doen. In onze maatschappij niet meer. Heel veel mensen zeggen dat ze iets begrijpen, maar ze doen het niet. We hebben psychiaters die zelfs psychologische patiënt zijn. We hebben allerlei mensen die wel zeggen dat ze iets begrijpen, maar het niet doen in hun leven. Nou, eigenlijk kan dat niet. Net zoals vroeger op de basisschool. Als je op de basisschool zat en de juf zette op het bord. Nou, wat is 1 plus 3? Wie begrijpt deze som? Als je dan je hand opstak, moest je naar voren komen. Maar als je je 6 neerzette, begreep je het niet. Want je deed het blijkbaar verkeerd. Nou, het woord begrijpen en doen is hetzelfde. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet. Nog een keer zeggen. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet. Maar wat is het gevaar? Is dat je misleid wordt. Of dat Jacobus zegt, je wordt bedriegt. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Ik kan het heel simpel illustreren. Stel je voor, ik zou zondag bij jou in de gemeente spreken. En ik zeg, iedereen open je Bijbel naar Markus 16. We gaan lezen vanaf vers 15. En ik lees voor, aan deze tekenen zullen de gelovigen te herkennen zijn. En dan leg ik uit, in Jezus' naam kan je handen op zieken leggen en ze zullen genezen. En ik zou daar 3 kwartier over preken. Stel je voor dat ik 4 weken later nog een keer moet spreken in de gemeente. En ik zeg, ga maar mee naar Markus hoofdstuk 16, vanaf vers 15. En dan lees ik voor, in de naam van Jezus zullen we handen leggen op zieken. En ze zullen genezen. En ik preek precies dezelfde preek. Weet je wat heel veel mensen zouden zeggen aan de dienst? Dat weet ik al. Of ze zouden zeggen, oh sorry, maar dat weten we al. En als ik dan zeg, oké, voor hoeveel mensen heb je handen opgelegd in de tussentijd? Ik ken ook niet echt iemand die... Het punt is, mensen zeggen dat ze iets begrijpen zonder dat ze het doen. En wat is de valkuil? Dat als jij denkt dat je iets begrijpt, maar je doet het niet, heeft blijkbaar is er iets gezaaid van het woord van God in je hart, maar het heeft je leven niet veranderd. Het heeft je niet tot actie aangezet. En wat kan de duivel doen? Die kan het woord meteen stelen. Want jij denkt, ik weet het al, maar je doet het niet. Het precies hetzelfde geldt
ook op andere thema's. Je kan preken over Gods hart voor weduwe en wezen. En dat het belangrijk is om weduwe en wezen te ondersteunen. Zodra je dat voor het eerst hoort, moet je iets gaan doen. Je moet, weet ik veel, een compassion kitje. Ga iets doen. Want als je het niet doet, de eerstvolgende keer dat je er een preek over hoort, zeg je, dan weet ik al, maar je doet er niks mee en bent misleid. En zolang je er onderwijs over hoort, de rest van je leven zeg je, ja, maar dat weet ik al. Dat weet ik al, dat weet ik al. Maar je doet niks. En je bent misleid. Je bent bedriegt, je bedriegt jezelf. Want je denkt, ik weet het al. Je bent een hoorder van het woord. Ja, dat heb ik al eerder gehoord. Ja. Maar je doet er niks mee. En je bent misleid. En er komt nooit vrucht. Er komt nooit vrucht. En als mensen het niet doen, blijft alles, blijft theorie. En het is makkelijk voor de duivel om theorie te stelen. Maar als het persoonlijke ervaring is. Het maakt mij niet uit hoeveel theologen en met hoeveel bijbelstudies ze aantonen. Spreken in tongentaal is niet meer voor vandaag. Het enige wat ik doe, ik zet een glimlach op. Niemand kan je eruit betheoretiseren waarom het niet meer voor vandaag. Waarom niet? Het is ervaring. Mensen kunnen, nou, demon uitdrijven is niet meer voor vandaag. Jawel hoor, kom maar mee. We hadden voorgangers die zeiden, bij ons is geleerd dat dat niet voor vandaag is. Of dat dat niet voor christen is. Mag ik naar een bevrijdingsdienst komen? Ja, op eigen risico. Op eigen risico. Dan gaan ze zitten om zich heen kijken en iemand stelde. Ik zat naast een keurig vrouwtje. Keurig, heel net vrouwtje. En tijdens de bevrijdingsdienst, ik spreek demonen aan. En die vrouw begint te krijsen, op de grond te vallen. En die voorganger zit te kijken. Wat? Is dit die vrouw die ik net heb gesproken? En in één keer zien ze het woord voor hun ogen echt worden. Omdat je begint te doen. Amen. Maar als je het niet doet, ben je bedriegt. Ben je bedrogen. Bedriegt is geen Nederlands. Amen. Kijk, dan corrigeerde de Heilige Geest me even snel, hè. Maar hoeveel mensen zijn er niet? Die zeggen, ja, maar we geloven in bovennatuurlijke voorziening. We geloven in boven. Maar als je dan vraagt, hey, waar is de vrucht? Wat zijn de getuigenissen? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Heel veel kijkers, ja, we geloven echt dat God voorziet. Nou, begin dan eens iets groots te doen. Begin dan eens geld weg te geven. Begin dan eens campagnes te doen. Begin dan eens geld grootschalig te investeren in het evangelie. We hebben een begroting. Begroting. Je hebt helemaal nergens geloof voor. Je zit gewoon hier met je natuurlijke verstand. Begin dan wat te doen. Begin dan wat te doen. Geloof zonder daden is dood. We zitten nog in Jacobus. Amen. Jacobus hoofdstuk 2. Weet je, de meeste kerken hebben geen begroting, die hebben een bekleining. En dat houdt ze klein. Ik weet niet of die in de Vandalen staat, de bekleining. Jacobus 2 vers 17. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft. Wat is het? In zichzelf dood. En wat staat er in vers 26? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is. Als jouw geest jouw lichaam verlaat, is je lichaam er niet meer. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken. Geloof zonder daden is dood geloof. Dus als je niet handelt, is je geloof dood. Als je niet handelt, dan ben je bedriegt. Bedrieg je jezelf? Ben je misleid? Dus als dit, dat geloof wat in jouw binnenste zit, als het niet eruit begint te komen, als het niet in actie begint te komen, dan is het dood geloof. Is het dood geloof? En dood geloof doet niks. Dood geloof produceert niks, want het is dood. Dus je moet handelen. Je moet handelen. Als ons geloof niks in beweging zet, is het dood geloof. En dood geloof ontvangt niks. Weet je, geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Amen. Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Als je geloof wil hebben voor genezing, wat moet je doen? Je moet horen, horen, horen, horen, horen wat God zegt over genezing. Maar als je vrucht wil hebben,
moet je beginnen te doen. Moet je in actie komen. Amen. Ga eens mee naar Marcus hoofdstuk 5. Marcus hoofdstuk 5.

0: Vanaf vers 25. Dan staat dit. En een zekere vrouw die al 12 jaar lang bloedvloeien had. De bloedvloeiende vrouw. We zijn nu mijn boek aan het Engels aan het vertalen. En iemand had een poging gedaan voor een vertaling, maar die hebben we maar niet goedgekeurd. Die schreef altijd over de bloody woman. Uiteindelijk hebben we maar gekozen voor een andere vertaling. Een zekere vrouw die al 12 jaar lang bloedvloeiing had. En veel geleden had door toedoen van veel dokters. En alles wat zij had daaraan uitgegeven had. Het had geen baat gevonden, maar het was veel eer erger geworden. Deze had van Jezus gehoord. En zij kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte ze aan haar lichaam dat ze genezen was. Dan staat er het stuk waar jij zegt dat de kracht van hem uitging. Uiteindelijk in vers 34 zegt hij, dochter, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. Nou, in dit verhaal zie je allerlei principes van geloof. Deze vrouw genas door de geloof. Hoe kwam ze aan dat geloof? Door te horen. Dus waarom zegt deze had van Jezus gehoord. Dus ze had geloof, maar toen moest ze het vrij gaan zetten. Ze moest in actie gaan brengen. Hoe doe je dat? Door te spreken en te handelen. Die vrouw begon te spreken. Want de Bijbel zegt, want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Zij begon al te spreken wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens begon ze te handelen. Ze begon te handelen op basis van haar geloof. En ze drong zich door de menigte heen, raakte Jezus aan en Jezus genas haar. Eigenlijk was niet eens Jezus bewust die haar genas. Maar door haar geloof trok ze de genezende kracht uit Jezus. Maar hier zie je, geloof handelt. Geloof handelt. Deze vrouw begon zich door die menigte heen te duwen. Officieel mocht ze niet eens in die menigte komen. Ze was onrein. Maar ze duwde zich er doorheen. Door al die mensen heen. Want ze zei, wanneer ik hem aanraak, ben ik gezond. En weet je, dat is geloof. Geloof begint te handelen. Ik zeg wel eens, en ik word wel eens onbekritiseerd, en daarom blijf ik het zeggen, want blijkbaar snappen mensen het nog niet. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Geloof komt in actie. Geloof begint te doen. Smith Wigglesworth zei, als God niet beweegt, beweeg ik hem. Toen zei hij van, ja, maar dat kan je niet zeggen. Hij zei, ik begin gewoon in geloof. Begon hij gewoon in de dienst. En zegt hij, de eerste die hier op het podium komt, die zal genezen. Hij begon gewoon in geloof. Waarom? God reageert op geloof. Amen. God kijkt, God wacht af. Wat wij gaan doen in geloof. En deze vrouw ook, ze duwde zich overal doorheen. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt. Geloof begint te handelen. Geloof is niet passief. Geloof is eerder nog, je zou het kunnen zeggen, agressief. En in de zin van, geloof wil iets grijpen. Deze vrouw had pitbull geloof. Ze had een geloof gezet op, ik moet Jezus aanraken. En niks of niemand kon haar er vandaan houden. Ze begon zich in te zetten. Ze kwam in actie. Hetzelfde met Bartimaeus. Marcus 10 gaan we nu niet lezen. Maar hij hoorde van Jezus. Er ontstond geloof in zijn hart. En wat begint hij te doen? Hij begint te roepen. Hij begint in actie te komen. Hij weet, ik moet Jezus laten stoppen. En iedereen zei, nee, doe maar normaal. Sst. En wat doet Bartimaeus? Hij begint nog harder te roepen. Hij begint nog harder te roepen. Hij had pitbull geloof. Hij pakte dat ding vast. En hij wilde niet loslaten totdat hij had wat hij ontvangen had. Amen. Weet je, dat is actie. Dat is actie. Amen. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God breekt baan en geweldenaars grijpen ernaar. Amen. Heel veel Nederlanders zijn te passief, te voorzichtig. Als God het wil, gebeurt het wel. Nee, God wil het. Maar wat doe jij? Wat begin jij te doen? Sommige mensen zijn te passief. Sommige mensen zijn te passief. We deden een genezingsdienst in Bodegraven. En overdag gaf ik onderwijs over genezing. En op een gegeven moment deden we een Q&A. En het is super grappig. Ik ken al die mensen niet. Ze beginnen allemaal vragen te stellen. En heel vaak ervaar ik gewoon de gaaf van profetie. Dus ik begin antwoorden te geven. Ik begin in te spreken op mensenleven zonder dingen die ik totaal niet kan weten. Op een gegeven moment kwam er ook een meisje naar voren met een ernstige ziekte. En die zei ook zo, zoiets van, ja, maar waarom ben ik dan niet genezen? En achteraf, als iemand die haar kende, zei, wat jij zei, had je niet kunnen weten. Maar spot on. Ik zei, en ik begon te zeggen vanuit de geest. Zeg, joh, je bent niet agressief genoeg. Je bent te passief. En levensbedreigende ziekte, jong iemand. Met de houding, ach, als God het wil, gebeurt het wel. Nee, nee. Jij, er moet iets in jou opstaan. Als je echt geloof hebt voor genezing, moet er iets in jou opstaan. Je zegt, ik pak die genezing. En ik laat niks of niemand me ervan aanslaan. Amen. En heel veel mensen die zitten gewoon te wachten thuis. We krijgen zelfs bericht van ze, is er een keer een genezingsdienst in de buurt? Al moet je op je knieën naar Groningen toe. Als jij geloof hebt, kom op. Amen. Kom op. Te passief. In Matteüs 15, we gaan het nu niet lezen. Maar er staat dat Jezus klom de berg op. Jezus, hij liep niet, hij klom de berg op. En in het volgende vers staat er. En de zieken kwamen bij hem. De blinden en de kreupelen. Als een blinde en... Ik weet niet hoe ze het deden. Misschien ging de kreupel op de nek zitten bij de blinden. En zei die daarheen. Daar, en, met z'n, en zo klommen ze de berg op. Maar als bij Jezus blinden en kreupelen op een berg konden komen voor hun genezing, kan jij met een Skoda stationwagen in Nederland in een genezingsdienst komen. Amen. Maar er moet actie komen. Er moet handeling komen, er moet honger komen. Mensen zijn niet hongerig genoeg. Als je echt geloof hebt, begint er iets te gebeuren. Amen. Die bloedvloeiende vrouw drong zich door de menigte heen. Wonderen beginnen te gebeuren wanneer jij begint te handelen in geloof. Ook met voorziening, zo met christenen, of bedieningen of kerken. Weet je, heel veel willen wel wonderen van voorziening, maar ze willen niet zaaien. Ze willen geen geloofstappen zetten. Maar dat is niet hoe het werkt. Je moet gaan handelen. Ze willen wel oogsten, maar ze willen niet zaaien. Maar het is zaaien en oogsten, amen. Amen. Niet oogsten en oogsten. Sommigen hebben een verkeerde vertaling. Ik denk dat er staat oogsten en oogsten, oogsten en oogsten. Nee, zaaien en oogsten. En je moet ergens gaan handelen. Ook bij die 10 melaatsen, dat verhaal hebben we al gelezen. Wanneer gebeurde het wonder? Zelfs niet toen ze stopten, niet toen Jezus stopte, niet toen Jezus sprak. Het wonder gebeurde terwijl zij gingen, zegt de Bijbel. Terwijl zij begonnen te handelen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
11: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
11: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof.
8: Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Het is alweer woensdag en als je gezegend bent door Dagelijks Brood, deel het. En als je ons wil ondersteunen natuurlijk in wat we aan het doen zijn, je kan gaan naar www.choicenation.nl. Mogen de Heere jou rijkelijk zegenen daarvoor. Halleluja. Nou, we zijn beland bij Filippenzen 2, want we zijn bezig met de brief aan de Filippenzen. Filippenzen 2 vers 9 zegt hij, daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en op de aarde en onder de aarde, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, door de heerlijkheid van God de Vader. Dus zijn naam, de naam van Jezus, heeft de autoriteit in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Er is geen enkele persoon die in alle drie regio's macht en autoriteit heeft. Meestal alleen maar in één plek. President Trump heeft alleen maar macht hier op de aarde. Okay, hij heeft geen macht, zijn naam heeft geen macht in de hemel en in de hel. Nee, want als hij sterft, zal hij naar de hemel gaan of naar de hel gaan. Eén van de twee. Als hij Jezus gelooft, natuurlijk gaat hij naar de hemel. Dus Jezus is de enige persoon die ooit heeft geleefd in deze wereld, waar zijn naam autoriteit heeft. Niet alleen maar op de aarde, maar ook in de hemel en onder de aarde. Dus dat betekent dus, je mag de zekerheid hebben dat wanneer je sterft en je gelooft in hem, je gaat zeker naar de hemel. Want de dood, de macht, het dodenrijk kan je niet vasthouden. Want je gelooft in zijn naam. Dus dat dodenrijk moet jou teruggeven. Daarom hebben wij de zekerheid dat we op één dag zullen opstaan. Als je eigenlijk denkt over de opstanding, het is glorieus. En het laat je anders gaan leven. Dat op één dag zal je opstaan uit de dood. Of je zal sterven en dan zal je opstaan uit de dood. Dan, je gaat anders naar het leven kijken. Geloof ik. Je gaat ervaren van, wauw. Het leven is meer dan alleen maar hier op de aarde iets doen. Het leven is veel groter dan dat. Nou, waarom heeft God zoveel in de naam van Jezus geïnvesteerd? Dat is eigenlijk een vraag die we moeten stellen. Waarom heeft God zoveel in de naam van Jezus Christus geïnvesteerd? Eigenlijk, het is heel simpel. Hij heeft in de naam van Christus geïnvesteerd. Niet voor Jezus zelf, want hij is in de hemel. Jezus zelf gebruikt zijn naam niet eens. Hij heeft zijn naam aan ons gegeven. Man. God heeft dat naam aan Christus gegeven. Dat naam is verhoogd, geschonken. Waarom? Niet voor zichzelf, maar voor ons. Want hij is in de hemel. En hij gebruikt de naam niet in de hemel. Hij is wel de koning daar. Wij hebben dat naam nodig hier op de aarde. Om te kunnen gebruiken. Om tegen alles wat tegen ons willen werken te vechten. En te gebruiken om alle autoriteit te nemen. Zodat we altijd in de overwinning van Christus zullen staan. Als je leest in het boek van Efeze 1. Dan lees je vanaf vers 19 zegt hij. En wordt de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is die in ons die aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij heeft gewerkt in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Zie je dat? Hij heeft alle dingen aan zijn voeten, aan Jezus' voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is en de vervulling van hen die alles in allen vervult. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En de gemeente is zijn lichaam. Dus alle dingen is onder onze voeten. God heeft zoveel in de naam van Jezus geïnvesteerd, omdat hij wil dat zijn gemeente, wij, ook in autoriteit zullen leven hier op de aarde. En hoe kan je nou functioneren in dat naam? Nummer 1, je moet geloof hebben in dat naam. Je moet geloof hebben dat de naam van Jezus is boven elke andere naam. Dat geloof moet je gewoon hebben. Zodat wanneer je het gebruikt, je handelt vanuit geloof. Geloof is essentieel. Geloof is ons lijflijn, zoals gebed is. Waarom? We kunnen niks voor God doen, we kunnen niks ontvangen zonder geloof. Want geloof is wat het geestelijke vertaalt naar het fysiek. Heel simpel, geloof is wat het geestelijke vertaalt naar het fysieke. Als je leest in Handelingen 3 vers 16, zegt hij, en zijn naam. Nadat Petrus natuurlijk de man had genezen, Petrus en Johannes, de man had genezen die verlamd was heel zijn leven. Bij de schone poort. Okay? En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt. En door het geloof in zijn naam. Je moet geloof hebben in zijn naam. Oké, okay? Als je daarin optimaal wilt functioneren, moet je geloof wat hebben in zijn naam. Nummer 2, hoe functioneer je in zijn naam? Vraag en bid in zijn naam. Het zijn twee dingen, vragen en bidden. Oké, okay? Jezus geeft ons 2 voorbeelden. Toen hij zei in Johannes 14, vraag in mijn naam en u zult ontvangen. En alles wat u in mijn naam vragen zult, zal ik doen, zegt hij, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Hij sprak niet over gebed daarvan, o Heere, ik bid voor dit, nee. Hij sprak over, neem de autoriteit in mijn naam. Zeg in de naam van Jezus, ik commandeer deze ding weg te gaan. Dat is wanneer je bevel geeft. Oké, okay, want hij zegt, dan zal ik het doen. Hij had het niet over vragen van, Heer, ik vraag je dit om dit voor mij te doen. Nee. In Johannes 14 sprak hij over dat je zijn naam zal gebruiken als een bevel. Weet je, soms als, wanneer wij zieken genezen, niet soms. Wanneer wij meeste zieke mensen genezen, we doen niet van, Heere, genees deze persoon alsjeblieft. Nee, je zegt in de naam van Jezus ziekte, we commanderen je te wijken. Hij zegt, dan zal ik het doen. Nou, wanneer moet je vragen? Johannes 16 praat over vragen. 14 sprak hij over zijn naam gebruiken als een bevel. Dan Johannes 16 vers 23 zegt hij, en op dit dag zult u mij niks vragen. Voor waarvoor ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Nu doet de Vader, dit is gebed van, oké, Heer, we vragen dit, dat u dit doet, de Vader gaat het u geven. Johannes 14 sprak hij over van, als je mijn naam gebruikt, dan zal ik het doen. Dat is dus wanneer wij bevel gebruiken. Zie je het verschil? Dus sommige dingen, we vragen niet aan de Vader, we gebruiken gewoon de naam in bevel. We zeggen in de naam van Jezus, we bevelen deze dingen weg te gaan. En Jezus zegt, dan zal ik het doen. Nou, Johannes 16 spreekt over wanneer je vraagt. Heere, we vragen hier voor dit. Zoals hij het zegt in Matthäus 18, vers 19. Als 2 van jullie eenparig iets op de aarde begeren, het zal gedaan worden door mijn Vader in de hemel. Dat is dus wanneer je vraagt, oké, okay? In de naam. Dus je vraagt en je bidt in zijn naam, oké? Okay? En nummer 3, je leeft in zijn naam. Colossense 3, vers 17 spreekt je over. Je leeft in zijn naam. Wat betekent dat? Heel simpel. Alles wat je doet, doe je in de naam van Jezus. En zegt alles wat je doet, Colossense 3, vers 17 zegt, en alles wat je doet, met woorden of daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Alles wat u doet met woorden en daden. Nou, wanneer wij bewust zo gaan leven, dan gaan we anders leven. Waarom? Alles wat wij doen in woorden en daden. Dus met andere woorden, voordat ik, overal waar ik naartoe ga. Ik doe het in Jezus naam. Nou, in Jezus naam ga je mensen niet schelden. In Jezus naam ga je mensen, niet uitlokken om iets negatiefs te doen. In Jezus naam ga je niet zondigen. Hij zegt, alles wat u doet in woorden en met daden, doe het in zijn naam. Nou, mogelijkheden van hoe je zijn naam kan gebruiken. Marcus 16, vers 17 en 18 spreekt je over. In zijn naam moet je tekenen en wonderen doen. Nummer 1, in zijn naam moet je demonen uitdrijven. In zijn naam moet je demonen uitdrijven. Lucas 10 spreekt je over, vers 17. Lucas 10, vers 17. Laten we dat samen even lezen. Daar zegt hij, zie, ik geef u de macht om op slangen en skorpionen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niks zal je schade toebrengen. Wanneer je dat naam gebruikt, niks zal je schade toebrengen. Niks. Want dat naam heb je en dat naam heeft alle macht en alle kracht. In zijn naam spreken wij nieuwe tongen. Zakatale baragoskovradige. In zijn naam zullen wij slangen oppakken. Alsjeblieft, ga dat niet doen, alsjeblieft, oké? Okay? Maar als je in een situatie komt waar het niet anders kan, dan kan je het gewoon doen. En geloof dat zijn naam je zal bewaren. als je niks anders kan. En in zijn naam zullen wij dode dingen drinken en het zal ons niks doen. In zijn naam zullen wij handen op de zieken leggen en ze zullen genezen. En er is ook redding in zijn naam. Handelingen 4 vers 12. Handelingen 4 vers 12. Het zegt, er is geen enkele naam. Peter zegt, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Geen enkele andere weg, weet je? Mensen die zeggen van, ja, er zijn meerdere wegen naar Rome. Ja, dat is werelds uitspraak. Om tot God te komen, er is maar één weg. Dat is de naam van Jezus Christus. Daarom zei Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij zei dat, smal is de weg dat leidt naar het leven. Wijd is de weg dat leidt naar verderf. Waarom smal? Want hij is de enige die jou tot de Vader kan brengen. Hij is de enige. He is the only way. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alle drie in één. De weg, de waarheid en het leven. Dus het is smal. Er zijn geen opties. Smal is de weg dat leidt naar het leven. Wijd, oh ja, maar de New Age mensen of andere religies, ik kan op een andere manier doen. Wijd is de weg dat leidt naar verderf. Wijd is de weg dat leidt naar wat? Verderf. Daarom is er geen enkele andere weg, geen enkele andere naam gegeven onder de hemel, waardoor wij gered kunnen worden. En Handelingen 8 vers 12 zegt ook zoiets. Hij zegt, maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van de koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigden, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Zijn naam brengt redding. En in zijn naam kan je ook de Heilige Geest ontvangen. In zijn naam kan je de Heilige Geest ontvangen. En zijn naam kan je dus voor dagelijkse situaties gebruiken. Alles wat je doet, zegt de Bijbel in Colossenzen 3 vers 17. Alles wat je doet in woorden en in daden, doe het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, hoe zijn we hier gekomen? We zijn hier gekomen door Filippenzen 2. Want we zijn bezig nog steeds met de brief aan de christenen in Filippi. In vers 9 zegt hij, daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. In zijn naam. In zijn naam zullen wij demonen uitdrijven. In zijn naam hebben wij alle macht. Nou, we hebben gezegd dat Jezus heeft zijn naam geërfd. Jezus heeft zijn naam geschonken gekregen. De Bijbel zegt, hij was gehoorzaam tot aan de dood. En daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken dat boven elke naam is. En Jezus heeft ook zijn naam verdiend. Want we lezen in Colossenzen 2 vers 13 tot 15. Hij heeft overheden en machten ontwapend. En de naam van Jezus heeft kracht en macht en autoriteit. Zowel in de hemel als op de aarde en als onder de aarde. En waarom heeft God zoveel in de naam van Jezus geïnvesteerd? Voor de kerk. Want hij is zelf in de hemel. Hij heeft alles in hem geïnvesteerd zodat wij het kunnen gebruiken. Dat naam kunnen gebruiken. En hier ook in autoriteit kunnen staan over de machten van de vijand. En je functioneert daarin door te geloven in zijn naam. Door te bidden en te bevelen en te vragen in zijn naam. En door te leven in zijn naam. En in zijn naam kunnen wij wonderen verrichten. In zijn naam kunnen wij de zieken genezen. In zijn naam kunnen wij leven. In zijn naam kunnen wij leven. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En morgen gaan we door met het boek van Filippenzen vanaf vers 12 in hoofdstuk 2. Dan gaan we door met het boek van Filippenzen. Nou, voor nu wil ik zeggen, God zegen. En we spreken elkaar morgen weer. Heb een gezegende dag nog. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Paulus citeert in Romeinen 10 vers 6 een uitspraak van Mozes die zei: zeg niet bij uzelf, wie zal naar de hemel opstijgen? Dat wil zeggen om Christus mee naar beneden te nemen. De woorden van Paulus. De grote kerkhervormer Luther heeft ooit een bedevaart naar Rome gemaakt, waar hij in navolging van veel pelgrims de Scala Santa, de heilige trap, beklom. Volgens de traditie is de trap afkomstig uit het paleis van Pilatus. De trap die Jezus beklommen heeft om op het bordes aan het volk tentoongesteld te worden. In het jaar 326 heeft keizerin Helena de trap vanuit Jeruzalem naar Rome laten brengen. De toenmalige paus had aangekondigd dat iedereen die de trap op zijn knieën beklom kwijtschelding voor al zijn zonden zou ontvangen. Ook Luther heeft deze trap beklommen. Tijdens de klim schijnt hij een stem gehoord te hebben die een vers uit het Bijbelboek Romeinen citeerde. De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1 vers 17. En dat heeft Luther's leven totaal veranderd. Paulus haalt in zijn Romeinenbrief de afscheidsrede van Mozes aan. Hij zei dat Israël niet naar de hemel hoefde op te klimmen, omdat God naar hen afdaalde om hen zijn woord te openbaren, de Torah. Zo zijn er ook nu geen ladders naar de hemel die jij hoeft te beklimmen om door God goedgekeurd en aanvaard te worden. Want God is in Jezus, het levende woord, naar ons toegekomen. En door de Heilige Geest wonen de Vader en de Zoon nu in jou. Zodat je nu vanuit de hemel mag gaan leven. Door jou wil God een stukje van de hemel op aarde brengen. De zanger Jason Gray verwoordt dat prachtig in een van zijn liederen. God put a million doors in the world for his love to walk through. And one of those doors is you. With every act of love, we bring the kingdom come. Vandaag mag jij opnieuw een deur van de hemel zijn, waardoor Gods liefde de wereld kan binnenkomen.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen. Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst: bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Mijn vrienden en ik zijn erbij. December, 24 oktober, Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
2: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie

0: de vorst werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan. Schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon. Blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Als er recht komt. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft. Niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een bijbelbespreking hield. Ze vertelde: als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimboe van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles. Waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons, dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren. Wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja. Dank u wel. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen. Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
0: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die moe is. Niet zomaar lichamelijk moe, maar moe van steeds opnieuw moeten volhouden. Moe van bidden. Moe van wachten. Moe van hopen en vervolgens weer teleurgesteld worden. Vader, ontmoet deze persoon precies daar. En in de naam van Jezus spreek ik tegen de leugen die zegt: geef maar op en verander toch niets. Je zult niet langer het laatste woord hebben. Ik spreek nieuwe kracht over je. Niet de kracht om te doen alsof alles goed gaat, maar kracht om opnieuw één stap te zetten. Vader, vernieuw wat uitgeput is. Herstel vreugde waar alleen plicht is overgebleven. Breng leven terug in gebed. Breng verwachting terug waar teleurstelling is gaan regeren. En tegen jou zeg ik: jouw vermoeidheid betekent niet dat God jou verlaten heeft. Blijf staan. Blijf kijken naar Jezus. De nacht is niet eeuwig. Ik spreek volharding en nieuwe moed over je. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de geest van de waarheid. U bent de geest van Yahweh. U bent de geest van wijsheid en kracht. De geest van raad en verstandig beleid. De geest van kennis en de vreze des Heren. U bent de geest van de genade en de gebeden. U bent de geest van de belofte waarmee ik verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis. U streeft naar leven en vrede. U geeft rust. U doorgrondt alles. Zelfs de diepste geheimen van God. U zult altijd Jezus verheerlijken. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door

0: Japan kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie.
12: Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
14: Laat God Radio niet stilvallen.
15: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
14: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: God Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
4: God Radio staat aan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: Jesus Christ has made himself available to us through the cross, and he is more than

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

Een hele goede middag en van harte welkom in de weekendshow hier op God Radio, waar we zojuist openen met die prachtige plaat van 363 en Seeker. Een van onze tips van deze maand. En 363, ja, dat is de naam die je misschien nog wel kent van heel wat jaren geleden. De Zuid-Afrikaanse band is dit jaar teruggekeerd met Voyage, hun eerste volledige studioalbum in bijna 11 jaar. En Seeker staat daarop en draait om een hele mooie gedachte eigenlijk. Terwijl wij God zoeken, is hij degene die al lang naar ons op zoek is en zelf ook het initiatief neemt. Voyage verscheen eind juni en is, laat vooral eigenlijk horen hoe geloof klinkt wanneer je niet meer 20 bent, zeg maar. Maar inmiddels ook de nodige kilometers, overwinningen en teleurstellingen achter de rug hebt. Ja, en

de top 33 aan je gaan laten horen. Dat zometeen. Voor het zover is, heb ik natuurlijk nog een heleboel leuke en goede tips voor je. De eerste daarvan is een combinatie van Afro Gospel en Christian Pop. Limo Blaze en Seth Sleuter met What I Believe. Daarna Tiki Lau met een gloednieuwe single. Holy, holy.

Dit is de weekendshow op God Radio. Een hele goede middag, mocht je zojuist inschakelen. Ja, wat leuk dat je luistert weer. In deze uitzending, de eerste vrijdag van de nieuwe maand, gaan we natuurlijk weer de christelijke top 33 aan je laten horen. En alle 33 platen gaan in deze uitzending voorbij komen. En deze uitzending, die duurt nog wel eventjes, zeg maar. Want we zijn net aan het eerste uur begonnen. Zojuist hoorde je over Sticky Lau met Holy, Holy, Holy. Dat is een gloednieuwe single. En die doet het eigenlijk ook al best goed, als we het eventjes zo bekijken. Hij doet deze maand eigenlijk dubbel mee, want Spirit Breakout staat nog steeds in de top 33. En ja, waar die precies staat, dat ga je later in het programma horen. Want je moet natuurlijk wel een klein beetje de spanning erin houden. Ja, kom op, hé. Ik ga niet alles meteen vertellen. Daarvoor hoorde je Lionel Blaze met Seb Sleuter met What I Believe. Die verscheen half augustus en haalde inmiddels de vijfde plaats in de officiële Britse Christian and Gospel Singles Chart. En dat is best wel een aardige prestatie voor een plaat die Afro Gospel en Amerikaanse Christian Pop bij elkaar brengt. Zeker als je dat dan ervan uitgaat dat in de UK in de hitlijst verschijnt. En ja, de volgende, die ken ik toevallig iets beter. Ja, It's Mr. Price met City of Gold. Die komt gewoon uit mijn eigen keuken. Ja. Daarna de gloednieuwe single van Rachel Lampa en vervolgens Rave Jesus samen met Terrain en Sun. Dit zijn de tips van oktober in de christelijke top 33.

Joy is coming. Waarheid als een koe, hè, zoals we dat in Nederland zeggen. Rave Jesus, Terrain en Sun hoorde je zojuist voorbij komen. Daarvoor hoorde je Rachel Lampa met Permission. En die plaat is echt supervers, want op 23 september maakte Century City Music bekend dat Rachel bij het label heeft getekend. En 2 dagen later verscheen Permission als haar eerste single daar. Ze schreef hem overigens samen met Andrew Rip en Ethan Huls. En opvallend is dat het lied geschreven is vanuit het perspectief van God, die tegen zijn kinderen zegt: kom maar zoals je bent, ook met je vragen en je zwakheid. Goed, en dat brengt ons op het punt waar het uiteindelijk allemaal om gaat.

0: geen airplay.
1: Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend.
2: Het is de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Het is, om heel precies te zijn, 2 oktober 2026. En dat betekent dat we weer een gloednieuwe christelijke top 33 voor je hebben klaarstaan. En dat belooft weer wat moois te worden. De grote vraag is natuurlijk, is er aan die top wat veranderd? Ja, ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar het zou natuurlijk, het zou zomaar kunnen. Het kan alle kanten op, zelfs de goede. Wat in ieder geval zeker is, is dat er een aantal nieuwe platen in terecht zijn gekomen. Er zijn behoorlijk wat bewegingen geweest. En hoe dat er allemaal uitziet, ja, dat kun je natuurlijk alvast gaan spieken op www.christelijketop33.nl.

0: binnen de Nederlandstalige top 12 hebben we daar ook nog. We hebben nog een Praise and Worship top 12 erop staan. Echt zeker de moeite waard. Christelijke top33.nl. Dat gezegd hebbende, vorige maand stond KB samen met No Big Deal nog op nummer 24. Deze maand 9 plaatsen later op nummer 33 met Gull Reason. En ook Kane moet terrein prijsgeven. Living Water zakt van 28 naar 32. Maar die 32 gaan we zo meteen natuurlijk pas doen. Want nu eerst gaan we naar de plaat toe die, ja, zoals ik zojuist al zei, 9 plaatsen is gedaald. KB en No Big Deal, dit is Gull Reason.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

Luister naar de christelijke top 33 in de weekendshow op God Radio. Het is vandaag de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Dat betekent dat we zojuist zijn aangevangen met het draaien van die hele lijst. De nummers 33 en 32 zijn zojuist aan je voorbij gekomen. Om heel precies te zijn was Kane met Living Water de...

32. De plaat die je zojuist hoorde, die ging 4 plaatsen naar beneden deze maand. En daarvoor KB en No Big Deal. En die kregen het toch iets harder voor de kiezer. En zakten 9 plaatsen van 24 naar nummer 33. Got a Reason komt trouwens van KB's album This Cannot Be Solved, dat afgelopen zomer verscheen. Maar op nummer 31 gebeurt er iets anders. De eerste nieuwe binnenkomer van dit uur. Claire Leslie met Full 180. Claire die behoort tot, laten we zeggen, de jonge generatie Christian pop-artiesten. En ze begon als aanbiddingsleider, als worship leader, hè, zoals dat dan heet. En heeft inmiddels miljoenen streams opgebouwd. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit de eerste keer is dat ik van haar hoor. Maar vooral is een eerste keer. Full 180 is eigenlijk gewoon haar getuigenis in 3 minuten. Ja, laten we dat maar zo even stellen. Jezus veranderde mijn leven volledig. 180 graden de andere kant op. Daarna Toby Mac met Gio op 30 en Tate Bots op 29. Maar nu eerst.

0: Ja, die jonge Tate Buds hoorde je zojuist voorbij komen. When I Pray. Vorige maand nog op nummer 22. Nu 7 plaatsen later op lager op nummer 29. En ook Toby Mac moest iets terug van 27 naar 30 met Lord It Feels Good. En dat deed hij samen met Gio. Een leuk detail bij Toby Mac is dat Lord It Feels Good. Dat was de enige compleet nieuwe, nog niet eerder uitgebrachte track op de guest list edition van zijn album Heaven On My Mind. En op die uitgebreide versie staan trouwens nogal wat gasten hoor. Onder andere Force Frank, CC Winans, Jamie McDonald en John Reddick en Therion zelfs. Ja, en die hebben allemaal een plaatje opgenomen met Toby Mac. Ja, hij had gewoon even niet zoveel zin in om het allemaal alleen te doen dit keer. Goed, dat gezegd hebbende, dan krijgen we 2 platen die exact hetzelfde meemaken deze maand. Allebei 12 plaatsen naar beneden. Ja. Ik bedoel, onderaan dan gaat er best wel veel naar beneden. Dus dan moeten er ook een aantal stijgers zijn later. Jeremy Camp van nummer 16 naar nummer 28 met Revival. En We The Kingdom van 15 naar 27 met Rescue Me.
1: Nummer 28.

0: Weekend Show op God Radio. Zojuist draaiden wij de nummer 27 voor je. Dat was We The Kingdom met Rescue Me. 12 plaatsen verlies. En ja, precies hetzelfde gebeurde ook met Jeremy Camp. Zijn nummer Revival stond vorige maand nog op nummer 16. En vinden we nu terug op nummer 28. En dat kun je natuurlijk allemaal terugvinden op www.christelijketop33.nl. Over Revival gesproken, Jeremy Camp is daarmee bewust weer wat steviger de rockkant opgegaan. De single verscheen eind juni en draait inhoudelijk om overgave, gebrokenheid en God ruimte geven om nieuw leven te brengen. Dus de titel Revival is hier niet alleen maar een lekker radiowoord. Ook de nummer 26 levert wat plaatsen in. Zach Williams en Ben Fuller stonden vorige maand nog op nummer 18. 8 plaatsen verlies dus, maar nog altijd in de lijst. Wait for me. En ondertussen, ja, dat is wel een hele mooie wait for me. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame en het nieuws. Dus wacht ook vooral op ons.
1: Nummer 26.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg. Op johantoet.com.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
13: Laat God Radio niet stilvallen.

Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: is de christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.
1: Top 33!
0: Nummer 25.

0: Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. BeRobert. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: We begonnen dit uur met de nummer 25 van deze maand. Micah Tyler met Perfectly in de christelijke top 33 van oktober. 4 plaatsen omlaag. Vorige maand stond hij namelijk nog op nummer 21. Ja, triest, maar zo gaat dat.

0: iemand anders zingen. En als dat ook scoort, dan gaan ze het weer een keer met iemand anders zingen. En voordat je het weet, ben je maandenlang naar hetzelfde nummer aan het luisteren. Iedere keer met een andere zanger, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Dat even gezegd hebbende. Even frustratie uiten. Hashtag frustratie. Goed, nummer 24. Daar gaan we het allemaal om natuurlijk. Want daar zijn we natuurlijk naar onderweg. Matthew Weston, vorige maand nog op nummer 13. En levert dus eigenlijk best wel flink in. 11 plaatsen terug. Dit is Good.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

eerste vrijdag van oktober. En dat betekent niets minder dan dat wij op dit moment bezig zijn met de christelijke top 33. En zojuist hoorde je de nummer 23, Switchfoot en A Beautiful Life. En die is nieuw binnengekomen op die positie. Mooie binnenkomer ook, want Switchfoot klinkt hier onmiskenbaar als Switchfoot. Rock, maar dan wel met zo'n melodie die toch meteen even lekker blijft hangen, zeg maar. Beautiful Life staat op een nieuwe album, Forever Now, dat eind juni verscheen. En inhoudelijk vind ik hem eigenlijk ook best wel sterk. Het leven kan tegelijk bitter en mooi zijn. Je hebt misschien niet alles wat je wil, maar je kunt ontdekken dat je wel hebt wat je nodig hebt. Het nummer gaat ook heel nadrukkelijk door twijfel en duisternis heen, zonder daarin te blijven hangen. En dat is natuurlijk wel het knappe van zo'n nummer. Daarvoor hoorde je Matthew West. Good zakte deze maand van nummer 13 naar nummer 24. En ook daar zit een aardig verhaal achter. Matthew zegt zelf dat het nummer voortkomt uit zijn jarenlang worstelen met genade. Alsof Gods liefde iets is wat je eerst moet verdienen door goed genoeg te leven. De conclusie van het nummer: genade is geen beloning, maar een geschenk. Op nummer 22 en 21 krijgen we nu iets wat je niet iedere maand ziet. Twee nummers van dezelfde artiest direct achter elkaar. Jamie McDonald krijgt dus min of meer

is de christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert. Top 3.

0: is de christelijke top 33 op God Radio in de weekendshow. Ja, de weekendshow die iedere vrijdag wordt uitgezonden. Maar de christelijke top 33 wordt iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden. En dat is het nu toevallig vandaag. Thorin Wells met Breathe On It op nummer 20. Vorige maand nog op nummer 19. Dus die beweegt eigenlijk nauwelijks. En daarvoor twee keer Jamie McDonald. Ain't No Way daalt van 14 naar 22. En Won't Let Go. Die heeft het veel beter volgehouden, zeg maar. Die ging namelijk maar van 20 naar 21. En ze heeft dus eigenlijk nog altijd gewoon twee plaatsen in die top 33 staan. Alleen zijn ze deze maand letterlijk naast elkaar terechtgekomen. Daar zie je overigens meer over op www.christelijketop33.nl. Thorin Wells, die zijn we eigenlijk ook nog steeds niet kwijt. Sterker nog, verderop in dit uur komt hij opnieuw voorbij. En dan hebben we het over een van de grootste stijgers van oktober. Dat later dus. Breathe On It verscheen begin dit jaar en werd later ook de titeltrack van zijn 16 nummerstellende album. Inhoudelijk is het een gebed om geestelijke vernieuwing. Geen genoegen nemen met stilstand en een stilstaand geloof eigenlijk. Hè, maar vragen of God opnieuw leven wil blazen in wat dood of routine is geworden. En dat is eigenlijk ook wel, ja, we mogen dat gewoon de definitie van opwekking noemen, hè. Want opwekking is eigenlijk niks meer of minder dan dat wat dood is terug tot leven brengen. Eerst naar de nummer 19 van deze maand. Tiki Lau, Spirit Breakout.
1: Nummer 19.

0: daar gebeurt dus wel wat. Voor King & Country met Allee. Vorige maand nog op nummer 31, nu nummer 18. 13 plaatsen omhoog. En de timing is eigenlijk best wel aardig, want het nummer is nog maar sinds deze zomer uit. En zit inmiddels stevig in de liveset van de broers. Ook tijdens hun optreden in Rotterdam Ahoy op 27 augustus. Jongsleden, zoals het dan zo mooi heet, stond LA op de setlist. En ja, werd daar toch ook wel redelijk goed ontvangen, zeg maar. Overigens, onthoud voor King & Country ook nog even, want dit is niet hun enige plaat in deze lijst. Hogerop wacht er nog eentje. Ja, een stuk hoger zelfs. Tiki Lau hoorde je daarvoor met Spirit Breakout. En die gaat iets de andere kant op, van 17 naar 19. En grappig genoeg hoorde je in het eerste uur hun nieuwe Holy Holy Holy al bij de tips. Dus wie weet, ja, gaat die op een bepaald moment ook nog wel die top 33 inkomen. Wie zal het zeggen? Misschien ja, staat hier toch de wissel van de wacht klaar. Ja, het zou zomaar kunnen. Nu nummer 17. En ook daar hebben we een plaat die ineens serieus vaart krijgt. L. Limebear, Give Me Joy. Die plaat die doet het in de UK al waanzinnig goed. En staat al echt gewoon helemaal aan de top. In Nederland startte die wat langzamer. Maar ook hier begint hij nu toch wel een beetje de vaart erin te krijgen. Dit is nummer 17, L. Limebear.
1: Nummer 17.

0: luisteren naar de christelijke top 33 met zojuist de nummer 15 van deze maand. Ja, toch eventjes eentje om bij stil te staan. Nummer 15, hij komt daar ook gewoon nieuw op binnen. De single van Nathaniel Bessie en wat een titel. Onye Kamgasi na Oyirigi. Ik heb geen idee of ik dat zo goed uitspreek, maar het betekent dus iets als Who is like unto you? Nieuw binnen dus en meteen op nummer 15. Nathaniel Bessie komt uit Nigeria en de titel is Igbo. Vrij vertaald, wie is er zoals u? Het nummer komt voort uit de wereld rond zijn Hallelujah Challenge. Die enorme online gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten. Waarmee hij wereldwijd miljoenen mensen bereikt. De video van deze song zat binnen enkele weken al ruim boven de 800.000 views. Dat is dus niet alleen een plaat die wij hier toevallig ontdekken. Daar zit al een serieuze beweging achter. Dat kunnen we wel gewoon rustig stellen, zeg maar. Op nummer 16, daar vinden we Elevation Worship met So Be It. En die zakt 4 plaatsen. Van 12 naar nummer 16. De plaat verscheen al in januari en werd vervolgens ook de titeltrack van het gelijknamige livealbum dat in februari uitkwam. Maar misschien is de interessantste beweging van dit blok wel de nummer 17. El Limber, Give Me Joy, stijgt van 29 naar 17, 12 plaatsen omhoog. En dat nummer heeft een opmerkelijke achtergrond. Het is gebaseerd op het oude Britse lied Give Me Oil in My Lamp, dat generaties Britten op school en in de kerk hebben gezongen. Limber maakt er een compleet nieuwe versie van. En juist die combinatie van nostalgie en moderne Christian pop slaat enorm aan. De plaat bereikte zelfs de eerste plaats van de Britse Christian en Gospel Singles Charts. Wij gaan verder met nummer 14, Tate Butts. Dit is My Defender.
1: Nummer 14.

had het al eerder gezegd, hè? Hou hem in de gaten. Ik zeg, we zien Tauren Wells later opnieuw. En tada, daar is hij dan. Wederom, What a Miracle Feels Like, nummer 13... hoorde je zojuist voorbij komen van de christelijke top 33. En kijk even naar het verschil. Breed On It stond op nummer 19 en zakt één plaats naar nummer 20. Maar What a Miracle Feels Like kwam vorige maand binnen op 26... en vliegt nu naar nummer 13. 13 plaatsen winst. En daarmee is het één van de grootste stijgers van oktober. Het nummer staat eveneens op het album Breed On It... en is geschreven door onder andere Tauren Wells... en Stephen Furtick. De gedachte is interessant. Een wonder voelt niet per definitie alsof alles om je heen onmiddellijk verandert. Soms sta je nog midden in het vuur en kies je toch om te geloven dat God aanwezig is. Daarvoor Tate Butts met My Defender. Die moet iets terrein prijsgeven van 11 naar nummer 14 deze maand. En dan gaan we naar de laatste plaats van dit uur. Vorige maand op nummer 10. Nu twee plaatsen lager op nummer 12. Ha. John Reddick met Holding On, Praise God.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.

0: Top 33. Geen airplay, geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend. Top 33.
1: Robin Price. Ja, ik heb het al eerder een paar keer genoemd. De eerste vrijdag van de maand is natuurlijk het moment waarop wij de christelijke Top 33 voortaan uitzenden. En dit is alweer de derde keer achtereenvolgens dat we dat doen. En daar zijn we ook al een uurtje of twee mee bezig. Dus inmiddels waren we al bij die nummer 11 terechtgekomen. De plaat die je zojuist hebt gehoord. Dex en God, Can You Hear Me? En dat betekent wel overigens een stevige stap terug voor hem. Want vorige maand stond hij nog op nummer 4. En ja, dat is toch 7 plaatsen verlies, zeg maar. Maar dit is een plaat waarbij het verhaal erachter minstens...

0: God, kunt u mij horen? Het nummer gaat behoorlijk diep. Verslaving, depressie, schaamte, identiteit, geloof en uiteindelijk een gebed om hulp. Het begint zelfs met die gedachte uit Psalm 130. Vanuit de diepte roepen tot God. We gaan de top 10 in, want daar is het inmiddels tijd voor geworden. Ja, de nummer 11 is voorbij en dan komen we dan toch eindelijk bij de bovenste 10 platen van de christelijke top 33 uit. En op nummer 10, twee werelden die je een paar jaar geleden misschien niet direct naast elkaar had gezet. Brandon Lake en Nick Jonas. The Altar, vorige maand op 8, nu op nummer 10.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: For King and Country, What If I Told You? Nieuw binnen op nummer 9. En dat is wel een hele hoge nieuwe binnenkomer. De single verscheen op 10 juli en gaat eigenlijk over iets heel herkenbaars. Wat doe je op die dagen waarop je werkelijk gelooft dat je niet goed genoeg bent? Joel en Luke Smallbone zetten daartegenover dat je waarde uiteindelijk niet wordt bepaald door wat andere mensen over je hebben uitgesproken. De plaat krijgt inmiddels ook behoorlijk wat Christian Radio Airplay in de Verenigde Staten. Daar doen wij natuurlijk hier helemaal niks mee wat de christelijke top 33 betreft. Want wij zorgen ervoor dat eigenlijk de echte streaming en views, dat bepaalt of een plaat in de christelijke top 33 terechtkomt. En ja, dat hebben ze dus goed gedaan, want ze staan erin. En For King & Country heeft daarmee deze maand dus 2 nummers in de bovenste 20 van de lijst. Allee staat op nummer 18 en deze komt binnen op nummer 9. Daarvoor hoorde je Brandon Lake samen met Nick Jonas. The Author zakt 2 plaatsen van nummer 8 naar nummer 10. En juist die combinatie blijft heel bijzonder. Het nummer verscheen op 1 mei en gebruikt het beeld van je leven als een verhaal waarvan je zelf telkens probeert de pen vast te houden, terwijl God uiteindelijk de auteur is. Nu 3 platen achter elkaar. Elevation Worship en Chandler Moore op nummer 8. Daarna moeten we echt even opletten bij nummer 7. Want daar staat de grootste stijger van de hele lijst.
2: Nummer 8.
3: Let's clap like this.

0: Je hoorde Forrest Frank samen met Lost and Found en ZVC met Two Step the Enemy. Nummer 6, één plaatsje terug van, vanaf nummer 5. Ja, die plaat verscheen op 10 juli en is muzikaal eigenlijk een nogal bizarre, maar leuke kruising. Pop, Christian music en een flinke dosis country en honky-tonk. Ja, zoals dat dan heet. Forrest Frank bracht hem bovendien uit in een periode waarin hij in 2 maanden tijd maar liefst 6 singles losliet. Rust eraan doen is kennelijk niet helemaal zijn businessmodel, zeg maar. Niet helemaal zijn ding. Maar het grote verhaal hier is natuurlijk Ann Wilson. Vorige maand kwam Who I Am To You binnen op nummer 32. Deze maand staat die plaat op nummer 7. En dat zijn 25 plaatsen omhoog. En daarmee is het met afstand de grootste sprong van oktober. Het verhaal achter die plaat maakt hem eigenlijk nog sterker. En Wilson vertelde dat ze hem in april schreef in wat zij een van de moeilijkste perioden van haar leven noemt. Ze worstelde sterk met onzekerheid en haar identiteit en beschreef hoe ze zelfs vlak voor optreden soms huilend backstage zat. Who I Am To You werd haar antwoord daarop. Niet de leugens, etiketten of onzekerheden bepalen wie ze is, maar wat God over haar zegt. En op nummer 8 hoorde je Alleluia van Elevation Worship en Chandler Moore. Die gaat juist 1 plaats omhoog, van nummer 9 naar nummer 8. De officiële live video verscheen in februari en zit inmiddels al richting de 10 miljoen views. En dan nu de top 5.
1: Nummer 5.

0: Achtereenvolgens hoorde je zojuist de nummer 5 en de nummer 4 uit de christelijke top 33. De nummer 5, die komt nieuw binnen, Brandon Lake en How Good God Is. En die plaat maakte internationaal ook nogal wat los. Hij verscheen op 28 augustus en werd volgens Air One de eerste single ooit die rechtstreeks op nummer 1 debuteerde in de Media-based Christian Impressions Chart. Geen idee wat dat voor een chart is, maar hij zal vast wel ergens in staan. En Amerika kennende betekent dat dus gewoon dat hij eigenlijk alleen maar heel veel airplay heeft gehad. Maar dat helemaal terzijde, want onze hitlijst die draait helemaal niet op airplay, maar het daadwerkelijke luistergedrag van de luisteraar. En het feit dat hij in onze lijst staat, betekent dus ook dat er daadwerkelijk naar geluisterd is. En goed ook. Brandon Lake schreef het nummer met Jonathan Smith, Emily Wiseband en Derek Sutherland. De gedachte erachter is mooi. Soms leer je Gods goedheid juist kennen, doordat je hem nodig hebt in perioden die je zelf nooit gekozen zou hebben. En dan, achtereenvolgens, ja, daarna draaiden we de nummer 4, Elevation Rhythm, samen met Joshua Queen. Amazing, ook volledig nieuw in de lijst en meteen de top 5 in. De inspiratie is niet heel erg moeilijk te horen. Amazing Grace, ja, dat is hem. Het nummer gaat over opnieuw verwonderd raken over genade. Iets wat voor christenen misschien zo vertrouwd kan worden dat wij bijna vergeten hoe radicaal het eigenlijk is. Joshua Queen schreef het samen met Josh Holiday, Stephen Furtick en Zach Lawson. En Amazing staat trouwens ook op het nieuwe Washed Project van Elevation Rhythm. Ja, full circle, zoals het dan heet. En daarmee zijn we aangekomen bij de bovenste 3 uit de christelijke top 33. Forrest Frank stond vorige maand nog op nummer 2. Deze maand 1 plaats lager.
1: Nummer 3.

0: Joshua Queen met Demons. En die doet precies het tegenovergestelde van Forrest Frank. Vorige maand op nummer 3, nu op nummer 2. Demons is trouwens al sinds januari uit en heeft dus een behoorlijk lange adem, kunnen we wel zeggen. Het nummer gaat over die strijd die zich soms in ons hoofd afspeelt. Angst, leugens, geestelijke strijd en daartegenover de naam van Jezus. De officiële lyric video heeft inmiddels meer dan 3 miljoen views. En dat is best indrukwekkend. Mogen we eerlijk over zijn. Forrest Frank hoorde je daarvoor met Oké. Vorige maand op nummer 2 en nu dus op nummer 3. Ze wisselden er gewoon hun plaats om, zeg maar. Een heerlijk simpele plaat ook. Rommel in huis, rekeningen op tafel, stress. Te veel op je telefoon zitten. Gewoon het echte leven, zeg maar. En daar middenin besluiten, God heeft goede plannen. Dus uiteindelijk komt het goed. De single verscheen begin mei.
1: De bovenste 10 platen nog even voor je op een rijtje.
0: En dat maakt de tijd voor een overzicht van de top 10 van deze maand. De christelijke top 33. Je hebt hem de afgelopen ruim 2,5 uur aan je voorbij horen komen. En inmiddels zijn we dus bij de top aangekomen. Wie staat er op nummer 1? Ja, dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Maar voor de vorm zal ik het dan toch even voorlezen. Hè? Op nummer 10, Brandon Lake en Nick Jonas met The Author. Vorige maand stonden ze nog op nummer 8. Deze maand op nummer 10. Ze zijn dus 2 plaatsen gedaald. Nummer 9, een nieuwe binnenkomer voor King & Country, What If I Told You. Op nummer 8, een plaats die 1 plaatsje gestegen is vorige maand, dus op nummer 9, Elevation Worship featuring Chandler Moore en Alleluia. Zakte trouwens de vorige maand en deze maand stijgt hij weer iets. Nou, gekkigheid. Nummer 7, dat is al een hele opmerkelijke stijger. 25 plaatsen omhoog, vorige maand stond ze nog op nummer 32, deze maand op nummer 7. En Wilson met Who I Am To You. Op nummer 6, een plaat die 1 plaats gedaald is vorige maand, op nummer 5, Forrest Frank. Samen met Lost and Found en ZVC met To Step The Enemy. Op nummer 5 troffen wij een nieuwe binnenkomer aan voor Brandon Lake, How Good God Is. En op nummer 4 wederom een nieuwe binnenkomer, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze maand, Elevation Rhythm en Joshua Queen met Amazing. Op nummer 3, vorige maand op nummer 2, 1 plaats gedaald, Forrest Frank met Oké. En op nummer 2, de plaat die je zojuist hoorde, 1 plaats omhoog, vorige maand dus op nummer 3. En nu op nummer 2, Joshua Queen met Demons. En op nummer 1, lieve mensen, is helemaal niks veranderd. Ik had eigenlijk stiekem wel een klein beetje gehoopt dat we een nieuwe nummer 1 zouden hebben, maar ja, hij staat helemaal vastgeplakt. Ook deze maand is het nog steeds Elevation Rhythm met Washed.
1: Nummer

Rotation, Andy Mineo, samen met No Big Deal, een van onze tips voor de komende maand. En No Big Deal heeft in deze uitzending dus keurig de hele uitzending omarmd. Helemaal aan het begin van de lijst hoorde je hem samen met KB om nummer 33 met Got A Reason. En nu komt hij nog één keer terug met Andy Mineo. Rotation verscheen op 31 juli via Mineo's Minor League. En Indie Tribe. En op Spotify stond de teller bij de laatste meting al boven de 400.000 streams. Helemaal niet slecht dus. En daarmee hebben we de hele top 33 gehad. Maar nog niet alle nieuwe muziek. We hebben nog een paar tipjes voor je klaarstaan. Maar het betekent wel dat het inmiddels tijd is geworden voor mij om afscheid van je te nemen. Want het programma zit er zo'n beetje op, zeg maar. Dit was de weekendshow. Dit was de christelijke top 33 in de weekendshow. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een heel gezegend weekend toe. Ga met God. Tot volgende week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
9: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende...

0: werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de bekende gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus de vader tegen zijn knechten dit zeggen: breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Lucas 15, vers 22. Je kent vast wel het verhaal van de verloren zoon. In deze gelijkenis van Jezus verbrast de jongste zoon zijn hele vermogen aan prostituees. Het Griekse woord voor vermogen betekende volgens de Griekse filosofie in die tijd zijn wezen of zijn identiteit. De verloren zoon was zijn identiteit als geliefd kind van zijn vader kwijtgeraakt. Als hij eindelijk weer thuiskomt bij zijn vader, zegt hij dan ook: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zegt verrassend genoeg tegen zijn knechten: haal vlug het beste kleed en trek het hem aan. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Heb jij wel eens bij stilgestaan wat Jezus bedoelde met het beste kleed? Het betekent dat God iedere verloren zoon en dochter die zichzelf is kwijtgeraakt een onverwoestbare nieuwe identiteit aanbiedt. Christus zelf is het beste kleed waarmee de Vader in de hemel jou wil omkleden. Kijk de Daily Devotional van gisteren nog maar eens terug. Als je weet wie je bent in Christus, dan ben je in hem gehuld en gaat jouw karakter steeds meer op Jezus' karakter lijken. Stop er dus mee om je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: So teach us how to worship you, Lord. Unlock things from inside us so we can manufacture in our own ingenuity, our own strength.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lift your hands and ask Him to fill you tonight, saints.
2: I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys.

0: the love.
1: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
2: I feel the touch.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Worthy is the name. Do you see it?

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: You are outrageous!
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen.
10: zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Scoor nu je ticket op decent.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.